0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze naar een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: I guess it took me a while, sleepwalking through life, to realize I'm living my dream. Call me when you wake up.
1: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
2: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
3: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
1: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
2: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
3: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
4: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
5: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
6: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk bleef dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. Een motorrijder is tegen een aanhanger gebotst op de N242 bij Heerhugo Waard en daarna aangereden. De man werd bij de Kamerling Ondersweg verrast door een automobilist met een aanhanger die voorlangs kruiste. Na de botsing en de onvermijdelijke val werd het slachtoffer geraakt door een achterligger die ook verrast werd. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Geen van de bestuurders reed onder invloed. Na 4 maanden ontbreekt nog ieder spoor van de vermiste Trudy uit Heilo. Camerabeelden laten zien hoe ze op 20 februari thuiskomt, maar er zijn geen beelden van haar vertrek. Grote zoekacties, buurtonderzoeken en een grootschalig politieonderzoek en 18 tips hebben niet mogen baten. De politie houdt alle scenario's open en sluit een misdrijf dus niet uit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert de Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
6: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hanta-virus over.
5: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
7: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
5: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorgel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engelen Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorgel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en de exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is woensdag gevierd dat er weer een bus gaat rijden. De eerste officiële busrit van lijn 260 is op zaterdag. Maar woensdag reed er al een bijzondere bus door de Beverkoog. Het ging om de historische stofzuigerbus uit Bergen. Ondernemers uit de Beverkoog maken zich al langer sterk voor de terugkeer van een busverbinding. Die is onder meer belangrijk voor jong personeel en stagiaires. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente valt het onder wonen en mag dat niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket is, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat in gesprek met het COA. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Hello produceerden vorig jaar gemiddeld minder dan 100 kilo restafval. Dat blijkt uit jaarcijfers van 2025. In 5 jaar tijd is de hoeveelheid restafval meer dan gehalveerd. Dat scheelt de boeggemeente veel geld, want de kosten voor afvalverwerking stijgen intussen. Als inwoners de kwaliteit van een PMD-afval verbeteren, scheelt dat ook weer kosten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Ik ben de Pia.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Radio 80 Hitdossier. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij Ons Dorp heeft een zetel minder in de gemeenteraad van Bergen. Deze week maakte raadslid Rob van Wingerden bekend uit de partij te stappen en zelfstandig verder te gaan. Zijn eenmansfractie krijgt de naam Lokaal Liberaal. Volgens Van Wingerden kan hij de kiezers zo beter vertegenwoordigen. Het is een nieuwe tegenslag voor Ons Dorp, nadat het ook niet lukte om deel te worden van het nieuwe college van Bergen. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidies aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heilo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heerhugowaard en Langedijk en een 30 kilometer zone op de zeeweg in Heilo. Deze regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Er komt een afvoerleiding bij de zeeweg tussen Bergen en Bergen aan Zee. Dat heeft de provincie Noord-Holland besloten. De zeeweg is in periodes met veel regen gevoelig voor wateroverlast. En dat kan ertoe leiden dat Bergen aan Zee onbereikbaar is. De provincie overweegt daarom de weg te verhogen, maar kiest nu toch voor een afvoer. Het werk aan de zeeweg moet in 2028 worden uitgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: music.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
3: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
2: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
2: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar los.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij Ons Dorp heeft een zetel minder in de gemeenteraad van Bergen. Deze week maakte raadslid Rob van Wingerden bekend uit de partij te stappen en zelfstandig verder te gaan. Zijn eenmansfractie krijgt de naam Lokaal Liberaal. Volgens Van Wingerden kan hij de kiezers zo beter vertegenwoordigen. Het is een nieuwe tegenslag voor Ons Dorp, nadat het ook niet lukte om deel te worden van het nieuwe college van Bergen. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. Een motorrijder is tegen een aanhanger gebotst op de N242 bij Hugo Waard en daarna aangereden. De man werd bij de Kamerling Ondersweg verrast door een automobilist met een aanhanger die voorlangs kruiste. Na de botsing en de onvermijdelijke val werd het slachtoffer geraakt door een achterligger die ook verrast werd. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Geen van de bestuurders reed onder invloed. Na 4 maanden ontbreekt nog ieder spoor van de vermiste Trudy uit Heilo. Camerabeelden laten zien hoe ze op 20 februari thuiskomt, maar er zijn geen beelden van haar vertrek. Grote zoekacties, buurtonderzoeken en een grootschalig politieonderzoek en 18 tips hebben niet mogen baten. De politie houdt alle scenario's open en sluit een misdrijf dus niet uit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

12 uur hits aan de lopende, lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: 'Verkoeling' of 'verwarming' nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon, vandaag vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk bleef dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is woensdag gevierd dat er weer een bus gaat rijden. De eerste officiële busrit van lijn 260 is op zaterdag. Maar woensdag reed er al een bijzondere bus door de Beverkoog. Het ging om de historische stofzuigerbus uit Bergen. Ondernemers uit de Beverkoog maken zich al langer sterk voor de terugkeer van een busverbinding. Die is onder meer belangrijk voor jong personeel en stagiaires. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente valt het onder wonen en mag dat niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket is, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat in gesprek met het COA. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Hello produceerden vorig jaar gemiddeld minder dan 100 kilo restafval. Dat blijkt uit jaarcijfers van 2025. In 5 jaar tijd is de hoeveelheid restafval meer dan gehalveerd. Dat scheelt de boeggemeente veel geld, want de kosten voor afvalverwerking stijgen intussen. Als inwoners de kwaliteit van hun PMD-afval verbeteren, scheelt dat ook weer kosten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Girls can wear jeans and cut their hair short.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wiering en Werf en Breesandijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft en Knoopend Zaandam 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En 9 Den Helder Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We sluiten er nog na van de jubileumuitzending, André en ik. Maar toch gaan we gewoon door met een reguliere uitzending. Ik heb namelijk twee gasten in de studio. Ik praat zo meteen met Rob Komen en Ruud Osborne over de expositie Het Maaiveld. Straks eigenlijk zondag, hè, vanaf zondag bij het KCB in Kranenburg. En we hebben natuurlijk ook muziek meegenomen, althans uitgezocht. En daar gaan we natuurlijk mee beginnen. En we beginnen met Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.

0: Ja, dat waren Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. En ik praat met Rob Komen en Ruud Osborne. Welkom allebei, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Karin.
0: Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. We praten zo meteen over het Maaiveld, de expositie bij het KCB in Kranenburg. Maar ook eerst even natuurlijk over jullie zelf. Jij, Ruud, ja, want je bent dichter, schrijver.
2: Dichter, schrijver, coach, therapeut, beheerder.
0: Ja.
2: Een heel rijtje, ja, ja. Maar in volgorde, ik heb een heel mooi bordje staan waar ik werk.
0: Ja.
2: En dus de volgorde is dichter, coach, beheerder.
0: Dichter, coach, beheerder.
2: Op gevoel.
0: Ja, gelukkig wel. Toch wel als eerste de dichter.
2: Ja, dat is de passie. Dat is de jeugddroom.
0: Ja, toch wel.
2: En die is uitgekomen.
0: Ja, want hoe ben je begonnen als dichter?
2: Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd.
0: Laat ik in de microfoon.
2: Ja. Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd. Een willekeurige boekwinkel binnenlopen. En dan mijn eigen boek van de plank pakken. En daarvoor ben ik het oor naar Haarlem gereden. En daar heb ik mijn eigen boek van de plank gehaald. Mijn allereerste bundel.
0: Ja.
2: En dat was in 1993. Voor volwassenen. En toen is het begonnen. Langzaam. En kwam toen in Bergen. Het allereerste wat ik heb gedaan toen ik in Bergen kwam was naar het graf van Ronald Holst lopen. Serieus. En toen is het heel langzaam ontstaan. Stap voor stap.
0: Maar welke opleiding?
2: Een beetje mazzel,
0: heb je wel iets met schrijven gedaan als opleiding? Of,
2: Ik heb Nederlands gestudeerd en daarna ben ik het vak ingegaan waarvan ik me eigenlijk had voorgenomen het nooit te doen. Want mijn hele familie zat in de reclame. Dus ik ben de reclame ingegaan als tekstschrijver. En dat heb ik 22 jaar gedaan. En in 2008 eruit gestapt. En toen ben ik praktijk begonnen als therapeut. Tot de dag van vandaag.
0: Ja.
2: In een klein zorgcentrum in Bergen. En dat zorgcentrum ben ik uiteindelijk ook gaan beheren. Dus een hele mooie plek.
0: Dat is je cv?
2: Dat is mijn cv, ja. Ja.
0: En schrijven in het Nederlands studeren en in het vak komen als schrijver, als tekstschrijver. Ja, dus dat heeft er toch altijd wel ingezeten.
2: Het heeft er altijd ingezeten. En weet je, daar ligt wel de basis hoor.
0: Ja.
2: Ik was echt een campagneschrijver. Dus ik was gewend om in hele korte slogans te denken en te schrijven. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld.
0: En merk je dat ook, dat korte schrijven in je gedichten? Zie je dat terug?
2: Ja. Ja, ik zie het met name terug in de opbouw van mijn gedichten.
0: Ja.
2: Ik kan het nooit laten om een gedicht te beëindigen met een sluitregel. Sluitregels zijn voor mij heel belangrijk. Daar moet echt iets aparts in zitten. Er moet een dubbele bodem in zitten. Het moet pakken, het moet iets hebben. En dat komt echt aan mijn reclametijd. Kan haast niet anders.
0: Ja.
2: Maar goed, weet je, daarna is het ontstaan. Kilometers maken. Je moet een beetje mazzel hebben en die heb ik gehad. Dus je eerste manuscript. Nou, Klavers, uitgeverij Klavers in België. En die pakte het. En toen is het balletje gaan rollen, langzaam. En toen kwam nog een bundel, en nog een bundel. En lid worden van het KCB.
0: Ja, mooi. Goed om te horen.
2: Ja. En nu staat er, boven mij hangt een plank op mijn werkplek. En daar staat een range met boeken.
0: Boeken. Van jouw naam. Ja, uit jouw naam. Ja, precies. Ja. En jij Rob, want je bent al eens eerder natuurlijk in het programma geweest. We kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Maar je bent een kunstenaar, schrijver, dichter, docent. Ja,
3: eigenlijk ook wat Ruud zegt, op een gegeven moment een stip op de horizon gezet. Van, dit wil ik, die kant wil ik op. En ik heb die stip weten te halen op de horizon. Linksom en rechtsom weer een stukje terug. Maar uiteindelijk ben ik er. Want ik zeg altijd, probeer altijd iets wat je heel, heel erg graag wilt, dat te bereiken. Ik weet dat zat ik in de klas en was op de HAVO in zo'n tekenleraar. En ik dacht, als ik dat toch een keer kon worden.
0: Ja.
3: En een keer een tentoonstelling met eigen schilderijen. Dat iemand een praatje houdt. Nou, dat lijkt me wel. Fantastisch. Nou, en doorgaan.
0: Ja, maar dat is het ook, het vakken natuurlijk. Hè? Wel volhouden.
3: Ja, volhouden. Ja. En heel veel dingen mislukken. En je wordt afgewezen. Dat doet zeer. En je doet niet mee. En ze vinden het niet goed. Nou, oké. Dan denk ik, dan ben jullie niet. Ga ik het ergens anders proberen.
0: En hoe zou jij nou jezelf in volgorde benoemen, zoals Ruud net deed? Dus eerst dichter dan... Hè? Hoe zou jij beginnen?
3: Ik denk toch hoogschooldocent beeldend onderwijs. Want daar heb ik wel heel veel feedback krijg je terug. Omdat het rechtstreeks gaat met een groep met studenten. Als je natuurlijk een schilderij maakt, dat hangt aan de muur, dan zeggen mensen wel mooi, maar verder wordt er niks gezegd. En als je een gedicht schrijft, dan zeggen ook mensen mooi, maar dat staat ook in een boek. Niks mis mee, maar direct lesgeven waar het kwartje valt, wat ik zo van belang vind, dat heb ik daar wel...
0: Ja, dus die staat bij jou wel op het eerste plaats?
3: Ja.
0: En beeld de kunstenaar, wanneer komt u? Daarna?
3: Dat is daarna.
0: Ja, precies.
3: Ja. En dan de hele tijd niks en dan komt de rest erachteraan.
0: Ja.
3: En ik probeer ook altijd van alles te doen. Dus dat is wel eens een beetje mijn fout. Van ik wil dit en ik wil dat. Overal aanruiken en proberen. En uiteindelijk, het nadeel is dat je dus de dingen half doet.
0: Ja. Dat kan, ja.
3: Ja, dat doe ik dus, ja.
0: Nou ja, goed, dan gaan we niet zo meteen aan die expositie te zien. Is dat natuurlijk geen half werk geworden. Dat kunnen we niet zeggen.
3: Nee.
0: Maar ook in jouw kunst doe je verschillende dingen. Dat ben jij gewoon als persoon. Ook in je werk als beeldend kunstenaar is ook niet eenzijdig. Je bent niet alleen maar schilder, je bent ook nog...
3: Nee, als je de tentoonstelling van mij ziet, dan is het meestal iets heel anders dan wat je gewend bent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Of een andere techniek, of een ander beeld.
3: Ja, en dat doe ik dan voor mezelf, omdat ik het leuk vind wat anders te doen. Als je natuurlijk van de afstand herkend wordt, oh, dat is herkenbaar, ja, dat kan ook een nadeel zijn. En ik ben ook financieel daar niet afhankelijk van. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Ik ken mensen die moeten echt de hele tijd diezelfde schilderijtjes maken, want het verkoopt goed. Maar ze zijn zzp'er.
0: Ja.
3: Dus die moeten alle kunstmarkten aflopen om dan maar hun schilderijtjes wat goed verkoopt.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en daar heb ik geen last van.
0: Nee, gelukkig niet.
3: Nee.
0: Maar dat kan een voordeel zijn, hè?
3: Ja, dat is een groot voordeel.
0: Zeker, ja. En jij natuurlijk ook, Ruud, want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een baan ernaast, hè? Je hoeft niet te leven van je dichtwerk.
2: Nee, nooit gehad. Nee, liever niet zelfs. Eigenlijk. Ik heb daarnaast altijd eerst in reclame gewerkt. En daarna heb ik mijn eigen praktijk opgezet in Bergen. En plus dat zorgcentrum wat er nu bij je komt.
0: Ja, en wat voor soort therapeut ben je?
2: Ik werk voornamelijk met jongeren met dwang- en angststoornissen.
0: Mm-hmm.
2: En werk eigenlijk grotendeels als ervaringscoach. Dus ik heb enige ervaring op dat vlak. En dat heeft me eigenlijk door de jaren heen geen windeieren gelegd. Je hebt echt een enorme voorsprong als je met jongeren werkt en je weet waar je het over hebt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En
0: ja.
2: Met alle goede lieve bedoelingen van de wereld van therapeuten die het in studie en hun...
0: Maar jij weet hoe het is.
2: Maar ik weet hoe het voelt.
0: Ja, precies.
2: En dat is vooral met jongeren is dat een...
0: Ja,
2: is een pre. Het is gewoon een mega pre. Dat merk je ook. Je merkt het aan de ouders. Je merkt het in de sessies. Je ziet ze meteen landen. Ja, maar hij weet hoe het voelt. Klaar.
0: Ja, en angst is eigenlijk heel iets irreëels, hè? Wat voor jou, wat voor degene die angstig is, voor de ander is dat helemaal niet zo, natuurlijk.
2: Oh nee, dat kan heel erg verschillen. En de angsten waar ik mee te maken krijg voornamelijk, zijn grotendeels echt wel irreële angsten.
0: Ja.
2: En dan vaak nog in combinatie met een dwangstoornis. Dus dan wordt het ingewikkeld. Hè? Dus de angst kan zich dwangmatig opbouwen. Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Maar dan komen ze in een loop terecht. Angstloop, dwangloop. En die versterken elkaar enorm. Dus ik noem maar iets. Iemand met smetvrees.
0: Ja. Heb je het ook de laatste jaren zien toenemen bijvoorbeeld? Ja. Want dat hoor je natuurlijk wel na corona. Hè? Dat jongeren ook problemen hebben.
2: Voor mij ging niet zozeer naar corona, hoor. Je ziet het al in de laatste 10, 20 jaar. Zeker onder jongeren.
0: Sowieso.
2: Ja. Zie het enorm toenemen. Ik heb heel veel studenten.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook de leukste leeftijd, hoor. De leeftijd, wat is het, 16, 25. Leukste leeftijd om mee te werken. Ze zijn kneedbaar, kan je nog heel veel mee. Het zijn vaak allemaal hele sensitieve mensen. Ze hebben een goede kop met hersenen. Juist dat. Ze hebben een hoog zelfbewustzijn. En lopen vast in hun emotionele binnenwereld.
0: En hoe is er een gemeenschappelijke noemer waardoor het dat komt? De afgelopen 10 jaar?
2: Och jeetje. Ik denk echt dat we door de laatste... wat zal het zijn? 30, 40, 50 jaar ons steeds bewuster zijn geworden. Als vergeleken met voorgaande generaties. Gemiddelde kind is sensitiever. De mens evolueert. En we worden toch gelukkig worden we langzaam steeds wat gevoeliger. En de categorie hooggevoelige, die neemt met sprongen toe. Mm-hmm. Nou, zet een hooggevoelige neer in een wereld die niet makkelijk is. Niet prettig is, vaak niet leuk is, waar heel veel druk is, heel veel onrust is. En je hebt een hoog zelfbewustzijn.
0: Mm-hmm.
2: Nou, ga je gang.
0: Ja.
2: Dan ben je en hoog sensitief, en je hebt een hoog zelfbewustzijn. En je hebt een goede kop met hersens. En vaak ook nog creatief.
0: Ja.
2: Want je ziet het ook vaak onder de kunstenaars, dit
0: tuurlijk.
2: Verhaal.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, dan wordt het een klus.
0: Ja.
2: Het is gewoon een klus.
0: Dus onze leeftijd, hè, heeft het toch dan wat dat betreft ietsje makkelijker gehad. Omdat de druk bij ons nog niet zo hoog was. Niet al te veel prikkels. Of is dat te kort door de bocht?
2: Ja, een beetje wel. Ja, goed, ik, dan spreek ik voor mezelf hoor. Ik ben nu 65 en in de tijd dat het bij mij zich ontwikkelde, was er nog bijna niks bekend.
0: Mm.
2: Hoogsensitiviteit.
0: Nee,
2: kende men helemaal
0: dat
2: niet.
0: Dat is ook weer anders natuurlijk.
2: Een ander verhaal.
0: Ja, elke periode heeft zijn voor- en nadelen, neem ik aan.
2: Men
0: ja.
2: wist echt niet wat ze met een angststoornis moesten. Men wist ook echt niet wat ze met een eetstoornis of met smetvrees moesten. Die kennis is allemaal veel later gekomen. En de jongeren die er nu tegenaan lopen hebben in zoverre een beetje mazzel. Dat ze mensen om zich heen hebben die wel weten hoe het was. Met alle kennis die we nu hebben.
0: Ja.
2: Ook de therapeuten, ook de ervaringsdeskundigen. Dus we kunnen heel veel goede hulp bieden.
0: Maar dat is een voordeel dan.
2: Ja.
0: Maar het nadeel is misschien ook wel dat de tijd natuurlijk heel anders is dan 40 jaar geleden.
2: Ja, veel complexer.
0: Ja.
2: Als je het al over overprikkeling hebt, mega.
0: Ja.
2: Ze zijn vaak zo overprikkeld, zo vermoeid al op jonge leeftijd eigenlijk. En zo, angstig, dwangmatig, een beetje depressief.
0: Mm.
2: Al heel veel druk. Ervaren heel veel druk vaak met studies, met opleidingen. En noem maar op allemaal. En dan nog het hele social media verhaal. Wat een mega impact heeft. Echt mega impact heeft. Verslavingen die aan alle kanten op de loer liggen.
0: Mm-hmm.
2: Nee, het is een heel complex plaatje. Als ik met zo iemand aan de gang ga, dan zijn we echt in eerste instantie een tijd bezig om alles in kaart te brengen. En dan betrek je zoveel mogelijk het gezin erbij. Je trekt de ouders erbij. Het staat nooit op los. Het staat nooit op zichzelf.
0: Nee.
2: Het is vaak echt wel een systeemverhaal.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dan ga je het heel langzaam ga je het neerzetten en ga je het uitpluizen enzovoort. Maar ik ben inhoudelijk altijd, ik zeg het ook altijd tegen de mensen die komen, want ik ben maar 30% bezig met de stoornis. Want dat is alleen maar het signaal. Mm-hmm. Dat is niet waar het om draait.
0: Ja.
2: Nee, wat zit eronder? Wat gebeurt er in dat systeem? Waarom is het kind zo angstig? Waarom zit er te weinig emotionele basis in het systeem? Want daar gaat het om.
0: Ja, dus zo'n nummer als Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.
2: Het is wel grappig. Ik krijg van ouders heel vaak de vraag. Ten eerste vragen ze altijd aan, als therapeut zijn van heb je kinderen? Ja, ik heb ook kinderen. 3 stuks. Wat zijn voor jou de ingrediënten geweest om in de opvoeding? Hè? Wat is, en niet alleen in de opvoeding van mijn eigen kinderen, maar vooral in wat ik al die jaren in de sessies heb geleerd. En dan heb ik eigenlijk wel een top, een soort top 4'tje, een top 5'tje. Wat toch wel in mijn ogen voorwaarden zijn om een kind redelijk stabiel in de wereld te zetten. Vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: Het ontbreekt heel veel ouders aan blind vertrouwen in hun kind. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt waar. Ze vertrouwen niet helemaal. Kan hij dat wel? Lukt het hem wel? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vertrouwen is 1. Structuur.
0: Mm-hmm.
2: We hebben de periodes gehad met vrije opvoeding.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn drama's uit voortgekomen.
0: Ja.
2: Schijn maar uit. Kinderen hebben structuur, kaders, overzicht, helderheid enzovoort nodig. Emotionele helderheid. Hele belangrijke. Dat een kind, vooral de hoogsensitieve kinderen, exact kunnen voelen of weten van papa en mama van hey, wat is er, wat speelt er enzovoort. Zeg tegen een hoogsensitieve kind niet als je thuis komt en hij ziet dat je niet lekker bent en je zegt nee, er is niks aan de hand enzovoort. Moet je bij zo'n kind niet doen, want hij kan je feilloos peilen. Hij leest je blind. Dat soort kinderen. Je moet helder zijn, emotioneel. Heel belangrijk. Dus dat zijn een aantal. Communicatie. Dat is voor mij nummer 4. En misschien nog wel de belangrijkste. Echt communiceren.
0: Ja.
2: Zitten, praten.
3: Ja.
2: En niet alleen maar vragen. Ik geef altijd het voorbeeld van Jantje is naar school geweest.
0: Uh-huh.
2: En dan komt thuis. En hoe was school? En was het leuk? En er is wat gebeurd. Oh, en wat gebeurt er? Nee, vraag nou eens door. Maar hoe voelde dat dan? Alleen al die vraag. Hoe voelde dat dan? Nou, dat zijn een aantal dingen die.
0: Ja.
2: En die komen in de sessies terug. Dat geven ouders ook mee. Dat zijn de handvatten die ze meekrijgen. En ze worden in de communicatie met hun kind.
3: Ja, die dingen die nodig geldt ook voor het onderwijs natuurlijk. Vertrouwen geven.
2: Exact hetzelfde.
3: Ja. Aandacht. En zie mee. Ja. En luister naar mee.
0: Ja, absoluut. Ja. En de structuur, de rust, reinheid en regelmaat. Hè.
2: Ze gaan er steeds op, hoor.
0: Ze gaan er steeds op.
2: Meer dan ooit. Meer dan ooit.
0: Ja.
2: De erretjes.
0: Ja. We gaan ook nog even naar muziek, natuurlijk. Dan praten we zo meteen verder. We gaan naar Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ja, Sam Fender, Olivia and Dean, Rain Me In. En ik praat met Rob Komen en Ruud Osborn. We hadden net over ook het vak van Ruud. Maar we gaan toch even de expositie oppakken, Rob.
1: Ja.
0: Want het Maaiveld, hoe is dat idee ontstaan?
1: Ik vind dat altijd heel erg leuk als... je komt vaak op tentoonstellingen en dan hangen schilderijen van de schilders. En dan heb je een muziekavondje. En dan gaan de componisten wat laten horen. En dan heb je dan een dichtersavond. Gaan de dichters wat voorlezen. Nou, het is allemaal zo bekend. Het is allemaal aparte eilandjes. Ja, je moet het.
0: Het zijn nog de zuilen van vroeger bijna, hè?
1: Ja. En doet het nou samen.
0: Ja.
1: Ik had dus ook graag de componisten erbij gehad. Dat is dan niet gelukt, maar... Want toen met KCB 75 jaar bestond allemaal. Dus toen zei ik, minstens drie disciplines die bij elkaar iets doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus de combinatie van twee mensen. En er zijn ook hele leuke contacten uitgekomen.
0: Maar en dit is een combinatie van kunstenaar en dichter, hè?
1: Ja. En één van de twee moest dan lid zijn van het KCB. Dus alle leden hebben oproep gekregen. Ben je dichter, zoek een kunstenaar of muzikus. Of ben je muzikus, zoek een dichter. Dus die combinatie van die twee. Dat was de bedoeling. En het Maaiveld was ook dat het dus een niveau zou hebben.
0: Ja.
1: Dus
0: en je mocht wel je hoofd boven het Maaiveld uitsteken.
1: Ja, en als je dus iemand anders ging vragen... die ander hoefde dus geen lid te zijn van het KCB... maar wel een gerenommeerd schilder of dichter of graficus. Dat maakt niet uit. Maar het Maaiveld is dus niet de buurman vragen... die toevallig leuk kan rijmen. Maar het Maaiveld moet je wel boven uitsteken.
0: Ja, het is wel de professional waar je het over hebt.
1: Ja.
0: En toen begon dat idee te kriebelen. En toen dacht je, gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan bij het KCB? Kom je met een idee en dan zegt de tentoonstellingscommissie, dat gaan we doen?
1: Nou, je moet het wel een paar keer uitleggen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nou, We staan meteen te juichen.
0: Ja.
1: En dan vertel nog eens. Ja, maar dit is het plan. En dan leg je uit wat de bedoeling is. En dan vragen ze het toch 600 keer. Maar goed, uiteindelijk. Nu gaan we een datum plannen. Ja. En dan gaat het gebeuren.
0: Ja. Dat is, en het begint zondag, hè, 5 juli. Ja. Dus dan is de opening. Het duurt tot en met 30 augustus.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaan we doen tijdens de opening?
1: Ruud en Pieter Renja en Hans Belleman en ik, we hebben iets bedacht. Waar mensen nog lang over napraten. Maar dat wordt dus geen praatje vanaf het podium met welkom allemaal. En dan,
0: ik snap dat je het nog niet verklapt.
1: Nee, maar het wordt wel leuk.
0: Het wordt leuk, oké. Daar ben ik dan benieuwd naar, inderdaad. Ja.
1: En mensen zitten constant te vissen. Ja, maar wat is het? Dat hoor je wel.
2: Er wordt niet gesproken.
0: Nee,
1: wordt niemand bedankt, wordt niks gezegd.
0: Oh, heel goed. Dat lijkt me wel heel goed.
1: Ja. Maar genoeg tamtam.
0: Juist.
1: En het stof moet er een beetje af.
0: Kijk, dat is goed. En jij, Ruud, want jij bent natuurlijk de dichter. Maar je bent ook lid van het KCB.
2: Ja.
0: En met wie ben jij gepartnerd?
2: Ik ben gepartnerd met mijn...
1: een mooi woord.
2: Ja, leuk. Ja, gepartnerd. Met Josta Bischoff.
0: Ja.
2: Josta Bischoff-Tulke. En Josta en ik gaan heel ver terug. Wij komen uit de reclamewereld vandaan. En Josta kwam uit Zuid-Afrika. Ooit geëmigreerd met haar ouders. Kwam terug naar Nederland. En zij kwam toen een bureau binnenlopen waar ik werkte. Als tekstschrijver. En instant klik. Hele goede ontwerpster, art director.
1: Ze heeft ook geholpen met de omslag.
2: Ze heeft het boek gedaan.
1: Kaart.
0: Daar gaan we zo ook even over.
2: We zijn nu 32 jaar verder ongeveer. Ja. We zijn elkaar op een gegeven moment een aantal jaren uit het oog verloren. En sinds 3 jaar hebben we dat weer opgepakt. Het was hiervoor nog een ander project, present. En dat heb ik samen met Jos gedaan. Dus Jos vindt het leuk om samen iets te doen. Want naast haar gewoon professionele werk maakt ze ook heel mooi vrijwerk. Nou, vond ze leuk. Hebben we gedaan. Mooi project geworden. En dit is de tweede. Dus voor mij was dat een logische stap. Wie koppel ik aan dit gebeuren?
0: Ja, en hoe ging dat? Justen. Heb jij haar werk uitgekozen en daar een gedicht op geschreven?
2: Andersom.
0: Of is het andersom?
2: Ja.
0: Ja. Zij heeft een gedicht van jou uitgekozen en heeft haar werk opgemaakt?
2: Ik heb twee gedichten geschreven.
0: Ja.
2: En Jos heeft daar het werk op aangepast. dit verhaal.
0: Ja, mag je straks even voorlezen?
2: Ja, ja. Dat is goed.
0: Ik ga nog even naar Rob natuurlijk, want jij bent natuurlijk ook naast de organisator ook een van de deelnemers.
1: Ja, zelfs dubbel.
0: Dubbel, ja. Dus ja. Er zit een dichter aan jou geplakt, gepartnerd.
1: Ja, er zit een dichter aan mij geplakt en andersom ook nog.
0: Ja. Want jij bent ook de dichter van nog een kunstenaar,
1: ja,
0: blijkbaar.
1: Ja, want er zijn minder dichters dan kunstenaars. Dus we hadden bij heel veel kunstenaars, maar weinig dichters. Dus, en iemand die wil er ook mee doen. Ik zei, nou, dan doe ik het gedicht er wel bij, weet je wel. Dus op die manier. En Ali Stolwijk zit ook twee keer in. Met Willem Schotten bijvoorbeeld. En dus Sylvia.
0: Die dichters waren toch iets minder.
1: Ja. Dus Ali weer twee keer.
2: We zijn altijd in de minderheid.
1: Sowieso in de minderheid. Ja, dat is altijd zonde. Dat geldt voor de componisten natuurlijk ook.
0: Precies, die zijn toch minder dik gezaaid. Dat is zo. Ja. Maar hoeveel mensen doen er in totaal mee?
1: Als ik het aan mijn hoofd doe, 76 geloof ik.
0: Zo.
1: Ja, hokvol.
0: Ja, dus dat en kunstenaars en dichters. En dat moeten allemaal in dat KCB-ruimte in Kranenburg.
1: Ja, maar we hebben het gered. Hangt allemaal aan de muur, allemaal tegen elkaar. Er valt ontzettend veel te zien.
0: Ja. En dat zit boven in de villa, hè? In Museum Kranenburg.
1: Ja.
0: En wat is er te zien zo al? Kan je wat schilderijen?
1: Nou, schilderijen, eigenlijk alle technieken. Ja, en de gedichten. Die heeft Jos daar heel mooi vormgegeven op grote velden van 50 bij 70. Mooi hetzelfde lettertype. Dat zei gisteren nog wat mensen zeggen, ja, waarom is dat ene gedicht niet een grote lettertype? Ik zei, nee, dit is het heel mooi strak allemaal. Alleen die postertjes zijn al waard om te bewaren. Dat is echt heel erg mooi. En dan de combinatie nog met het leuke vind ik ook van dat de mensen elkaar ontmoet hebben. Dus Ali Stolwijk met Sylvia Eusebio van Texel. Die hebben elkaar opgezocht, want Sylvia exposeert op Texel. Nou, Ali is daar naartoe gegaan. Allemaal heel erg leuke contacten. Gezien van de Riet samen met Ellie Bijwaard. Heel erg leuk. En dan Marcus Verhoren met... weet je ook weer de dichter van... als ik er niet aan denk, dan weet ik het wel weer straks. Maar de hele leuke contacten, die mensen kennen elkaar niet... En die hebben elkaar opgezocht toevallig. Wil jij met me meedoen? Nou, ze hebben samen koffie gedronken. Ja, dus dat was een leuke extra.
2: Een datingproject.
1: Ja, ik kan een datingbureau beginnen.
0: Ja, maar jij hebt alles voorbij zien komen. Je hebt alle werken plus alle gedichten voorbij zien komen.
1: Ja, weet ze allemaal in mijn hoofd. Was gisteren met het eerlichter ook. Welk gedicht? Ik zeg, die hoort bij die.
0: Die hoort bij die. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. Maar merk je dan ook dat het niveau wat je wilde, dat wel... dat zo is gegaan? Of dat zo wat je voor ogen had?
1: Jawel, het zijn allemaal professionele mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles even mooi vind.
0: Nee, maar goed, dat is persoonlijke smaak.
1: Dat is persoonlijke smaak. Nee, het zijn allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben. En dat moest ook zo. Ja, dus er zit dus niks bij waarvan ik denk, nou weet je, maar moet dat? Nee, want die kans, als je natuurlijk de lat niet ergens neerlegt, dan krijg je dat wel.
0: Dan krijg je dat.
1: Ja.
0: We gaan nog even naar muziek, hè? Ja. We gaan naar Pink Floyd over... dat kan. Ja, want ik moet even op de tijd letten, anders krijg je ruzie met André. Dat wil ik natuurlijk niet. Ja, we zitten op het 30:30. We gaan naar Pink Floyd. Wish You Were Here.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yes.
4: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Ja, dan heb ik natuurlijk een hele mooie agenda voor deze zomer, sowieso. Ik ga even naar Kunst uit Leen Alkmaar. Want daar is vanaf morgen Ode aan het Water te zien. Van 4 juli tot en met 23 augustus. Met professionele en amateurkunstenaars uit Alkmaar en omstreken die op het thema Ode aan het Water werk gemaakt hebben. Dan ook nog tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam, Millie Scott, een Forgotten Treasure of Dutch Jazz. En tot en met 30 augustus Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september werk van fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober historische influencers van wat een rotwoord, jongens. Historische influencers van Bergen in het Museum Sterkenhuis in Bergen.

0: dat was Pink Floyd. Ook uitgekozen door de mannen hier. Ruud en Rob, wish you were here. Ruud, jij gaat een gedicht voorlezen.
1: Ja.
0: Ja, want dit gedicht hangt in de expositie.
1: Ja, bijna.
0: Ja, bijna. Oké.
1: Rob begint al te lachen.
0: Nou, goed.
1: Ja, heel toevallig hangt nu deze er, maar we gaan wisselen.
0: Oké, goed, maar dat maakt niet uit. Deze staat wel in het boek?
1: Ja, staat in het boek.
0: Ja, oké, goed.
1: Ja. Het is een tweeluik. Het ene gedicht heet Sloot en het andere heet Dijk. Ik begin met Sloot. Goed. Ze draaide zich langzaam op haar buik. Pakte de twee uiterste punten van het weiland en trok deze als een dekbed op zich heen. Haar tenen kromden zich om het randje van een sloot, als om het koele voeteinde van haar bed. Stil ijzer, koel en vertrouwd. De nog natte grassprieten, als een spijkerbed onder haar, tilde haar moe lichaam van de aarde en liet in het zweven, onzeker en besluiteloos. Het lukte de wind om onder haar te kruipen, dreef haar verder weg, uit het zicht van al die mensen die dwars door haar heen hadden gekeken. Ze had hier niet willen liggen en ze had hier niet willen zweven en zelfs niet willen zijn. Maar op zoek naar een uitweg zag ze de boer aan voor een goeroe. De koeien en schapen als aanbidders aan zijn zijde en de nog lichaamswarme melk in wijn veranderen. Ze gooide het weiland van zich af, stond op en trok de grassprieten uit haar armen en benen, terwijl ze zachtjes de sloot ingleed.
0: En dan met het prachtige gedicht natuurlijk. En dan met het werk van Joska erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja. En ja. Wat voor werk is dat?
1: Hoe gaan we dat
0: schilderij?
1: Jij bent meer...
2: Het is pastel.
1: Het is pastel, ja. Het is een pastel schilderij. Het zijn twee panelen geweest. We hebben het nu even samengevoegd, maar het zijn eigenlijk twee aparte schilderijen, inderdaad. En Jos heeft gewoon zoveel mogelijk symboliek uit het gedicht gepakt. Dus het spijkerbed, de dame waar het om draait, de boer in het veld en noem maar op allemaal. Er zitten allemaal kleine symbolietjes in verwerkt. En dat is mooi. Ja, het tweede gedicht maakt het eigenlijk helemaal af.
0: Ja, hoe spannend is dat? Want jullie kennen elkaar natuurlijk goed. Maar ik kan me even goed voorstellen hoe spannend dat kan zijn, dat iemand werk gaat maken op jouw gedicht.
1: Ja, dat is leuk. Want we moesten in die beschrijving voor het... het KCB brengt altijd even zo'n blad uit, weet je wel. Waar alle kunstenaars in staan en zo. En volgens mij schreef ik alleen maar een heel klein stukje over deze verdwaalde dame. En er stond onder en hoe ongelooflijk makkelijk het is, hoe makkelijk het werken is met iemand die we elkaar zo blindelings aanvoelen. En dat doen wij niet. Wij, Jos en ik, hoeven heel weinig te overleggen. Ik geef het werk en dan laat ik het los. En dan gaat zij ermee aan de gang. En dat vind ik het leukste. En dat heb ik eigenlijk met al mijn bundels gedaan. Ook toen de eerste officiële bundels uitkwamen voor jeugd. En dan zoekt de uitgeverij een illustrator bij. En het gaat wel altijd in overleg. Maar uiteindelijk beslist de uitgeverij, nou, die wordt het. En dan leg ik het neer. Ik hoor dat het soms heel anders gaat. Maar ik hoef dat niet. Ik vind het leuk. Ik heb een ding gedaan. Gedichten liggen. Er ligt een bundel met 50 gedichten. Alsjeblieft, maak jij er maar wat moois van.
0: Dat gaat ook over vertrouwen, hè?
1: Ja.
0: Ja, absoluut.
1: En dat pakt zo mooi uit. Deze bundel, men kan het niet zien, maar dat is... Ik zeg je de kleinste liefde. Dat is Gudrun Makelbergen, dat is een Vlaamse illustrator. En ik heb letterlijk haar één keer ontmoet en gezegd van Gudrun, dit is mijn werk. Alsjeblieft, maak het moois.
0: Hoe mooi zou het zijn, hè? Dat we elkaar wat meer vertrouwen gewoon in dat soort dingen.
2: Nou, het is de vertrouwen geven en loslaten. Het komt wel goed.
1: Ja, loslaten.
0: Ja, precies.
2: Ja, en je moet vertrouwen hebben in de kennis, de deskundigheid van de ander. En je moet ook niet op die stoel gaan zitten.
1: Nee, en laat haar het maar vertalen zoals zij het wil. Ja. Want wat ik ermee bedoel, dat is één. Maar als je iets leert in de poëzie, is dat laat het aan drie mensen lezen. En je krijgt andere uitlegjes. En dat is juist, dat is mooi.
0: Ja, maar het is in kunstwerken ook zo. Schilderijen, dat is ook degene die ernaar kijkt. Het publiek of degene. Dat is allemaal subjectief inderdaad.
2: Klopt. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor muziek en al die dingen. Maar laat je maar verrassen. Dus als iemand een illustratie bij jou gedicht maakt... verras mij maar. Ja. Want diegene kijkt er zo tegenaan. Dat kan dus heel erg... verfrissend zijn.
0: Zeker.
2: Oh, ja, zo kan het ook.
0: En net wat jij zegt, zit niet op de stoel van een ander.
2: Nee.
0: He, ook als je inricht of ook als je een boek maakt, wat dan ook. Tegenwoordig hebben we 100 verschillende meningen, maar of dat ook net zo kundig en goed is, dat kun je afvragen.
2: Ja, en ik weet, er zijn ook discussies geweest tussen dichters en kunstenaars.
0: Ja,
2: een mooi schilderij, maar Maar op een gegeven moment zeg ik, nou, het is wat het is. Ik had een ander plaatje in mijn gedachten. Of de schilder had een andere zin in gedachten. Maar dat is de métier van de een en de ander. En het is goed zo.
0: Ja. Absoluut.
2: Ja. Ja. En als je beide tevreden bent, ja, het wordt nooit 100%. Maar dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Nee. En je hebt een boek ook ervan gemaakt. Hè? Alle gedichten en alle kunstwerken staan in het boek. Sterker nog, je mocht ook 2 of 3 er zelf nog aanleveren. Ja. Hè? Dus vandaar ook voor jou nog 2 gedichten in het boek van Ruud. Hè? Ja. En dus dat is een best lijvig boek geworden.
2: Ja, in het boek staat dus meer dan wat op de tentoonstelling hangt. En het is altijd leuk als er een boek van is, want op een gegeven moment, vaak heb je hele mooie tentoonstellingen. Tentoonstelling is voorbij, de zaal is leeg en dan is
0: het
2: weg.
0: En dan is het, dat is het, hè?
2: Ja, dat is het dan. En ik denk, nou, nu is er nog iets. En het is, en wat ik thuis ook heb, als je natuurlijk alleen maar een boek hebt met schilderijen erin, nou, dan kijk ik dan en dan kijk ik nog een keer en nog een keer ernaar uit de boekkast. Maar je hebt nu ook een dichtbundel, je hebt nu dubbel. Dus je kunt als dichter erin lezen, omdat je dat mooi vindt. En als kijker kun je ook in lezen. Dat vind ik dus heel erg leuk van deze combinatie.
0: Ja, en het heet ook het Maaiveld natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En want je zei net, dat was een jaar voorbereiding geweest.
2: Ja, ja, 1,5 jaar geleden begonnen toen met zeggen van, nou, dat en dat wil ik. En dan een datum prikken. Ik zei, nou, en dan ga ik beginnen. Maar ik las inderdaad met Roel Richelieu van Londenzeelen. Ja, die man heeft zo'n prachtige naam.
0: De naam alleen al?
2: Ja, alleen die daar, dan word je al beroemd als je zo'n naam hebt. Ja, de stadsdichter van Gent eerst. Daar heb ik vaker dingen mee gedaan. En dus we zijn, wil je dat? Oh, hartstikke leuk. Vandaar toen met hem gemaild. En die man doet ook zo ontzettend veel dingen. Maar die vindt dit soort dingen leuk. En wil je samen? Ja hoor, dat is goed. Dus wij waren de eerste, maar dat is mei 2025.
0: Toen ben je begonnen echt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Dus en dan druppelt het dan binnen. Er kwamen steeds meer nieuwe leden die wat stuurden. En dan,
0: maar je hebt ook die tijd nodig, ongetwijfeld. Ja, dit is niet iets wat je in een maand kan organiseren.
2: Nee, maar ik zei tegen Ruud, het is meer hoor, maar als ik ben een jaar mee bezig geweest, ruim. Als ik nou elke dag 1 uur gewerkt heb, dan is 365 uur zit ik eraan. Maar het is meer.
0: Dat is meer, ja, zeker.
2: Ja, je ziet het er niet aan af.
0: Nou, wel, tuurlijk
2: nou,
0: wel.
2: Ja, maar
0: dat ben je te bescheiden hoor, Rob.
2: Maar voordat het lettertype en voordat voordat het ook mensen het op de juiste manier insturen.
0: Ja, maar dat is het. Ja.
2: Honderden mails heen en weer.
1: En dan heeft hij het mooi staan in een mooi formaat. En dan heb je van die 2 eigenwijze meedenkers die dan zeggen van, Rob, zullen we het een maatje groter doen?
0: Zullen we het groter doen? Ja, precies, ja.
2: En dat doe je dan. En dan gaat het lettertype
0: weer. Ja, dan alles verspringt en verschuift dan. Dat klopt, ja.
2: Ja. Ja, ja, die mensen heb je ook.
0: Die mensen
2: die
0: heb je. En jij werkt ermee samen.
2: Ja, die mensen staan nog op de kaftan.
0: Ook nog.
1: Dan nog.
0: En je moet je ook nog bedanken. En dan moet je straks ook nog de opening mee doen.
2: Ja, ook
0: hoor
2: dat
0: ik.
2: Toch. Ja.
0: Ja, ook dat nog. Nou, we gaan even naar muziek. Goed. Ja. We gaan naar muziek. Duran Duran, Wild Boys.

0: Dat waren Duran Duran met Wild Boys. Ik zit hier ook met een paar Wild Boys. Nee hoor,
1: geintje.
0: Ja, precies, misschien dat, ja. Ja. Hé, hey, Ruud gaat nog even het gedicht van Rob voorlezen. Dat is het. Ja, het werk bij... Het schilderij is van...
1: Even kijken hoor, het schilderbeeld. Arjan Trapp en Simone Bromet.
0: Ja.
1: Zegt goed, hè?
0: Ja.
1: Goed. Zijn het de schaduwen op de wand? Zijn het nog hun stemmen in de wind? Bewegen de voetafdrukken in het zand?

0: Ik ben een slechte voorlezer en dan ga ik wat binnensmonds mompelen en niemand verstaat het. Dus dankjewel Ruud voor het voorlezen.
1: Maar,
0: ja,
1: maar
0: ik vind het wel, ja.
1: Je hoort volgens mij ook wel weer een soort van nieuwe dingen nu, hè? Nu.
0: Ja, de klemtoon.
2: Ja, het is
1: ja.
2: Valt.
1: Ja. Ja, nou ja.
0: Ja, maar soms breek ik het op een... dan moet ik zelf lezen en denk ik, oh ja, het klopt wel wat ik opgeschreven heb. Dan breek ik het op een raar manier af, maar dan combinatie van woorden. Dus
2: de
0: twee van
2: tijd weet zijn weg.
0: Ja.
2: Ik denk, ga nou door te vinden.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is toch wel apart, denk ik, om je eigen werk voor gelezen te...
0: Ja, dat is de eerste keer.
1: Ja, dit is de eerste keer.
0: Ja, dat iemand mijn werk voorleest. Normaal moet ik het zelf doen, maar...
1: Heb jij ook wel je gedichten uitgegeven?
0: Nou, hoe heet het? Print on demand. Ik heb een paar uitgeverijen meegeleurd. En die zagen er geen brood in. Het is gewoon heel erg lastig. Want als je bekend bent, dan word je gevraagd. Ben je niet bekend, kom je dan niet door. En ik weet nog ook met Theo Olthuis. Die was ook bij een vaste uitgeverij. En dan laat zich... Ja, ze wilden me niet meer, weet je wel. Terwijl die toch... dat is gewoon, het is een hele, het verkoopt natuurlijk slecht. Dus uitgeverijen die gaan er vaak verlies op leiden.
2: Ja. En dat weten ze ook.
1: Natuurlijk.
0: Dat weten ze ook, ja. Ja. En ik, nou ja, de knipscheer is ook weg. En hartstikke zonde.
1: Ik denk dat dichters het misschien nog wel moeilijker hebben dan beeldende kunstenaars.
0: Dichters hebben het hartstikke moeilijk. Ja, beeldende kunstenaars, die kunnen altijd wel wat ergens ophangen. En dan bij de wachtkamer van de tand, als ze verkopen.
1: Dat wil je ook niet als professional, maar goed.
0: Nee, dat wil je ook niet. Maar iets mee op kunstmarktjes mee gaan leuren. Maar dichters, je kunt niet op een kunstmarkt zeggen... achter een kraampje gedichten voorlezen.
1: Er zijn natuurlijk wel dichtersclubs en zo, hè, waar je lid kan worden. Ik weet dat Dichterskring bijvoorbeeld in Alkmaar zit er. Maar zou jij je daarbij aansluiten? Nee. ik zie dat ook.
2: Nee, maar niet de nadelen van zo'n kring of zo'n club. Nee. Maar dat is niet mijn ding.
1: Nee, precies. Want dat is het ook. Hè. Het moet wel bij
2: je
1: passen.
2: Ja, ja. Je hebt eigenlijk altijd een beetje in de... Ik vind het lekker om een beetje in de luwte te blijven. Dat verandert nu een klein beetje. Ook door het KCB, door de projecten die we doen.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Maar goed, de eerste bundels kwamen uit in 2000, 2003, 2007. En de uitgever wil natuurlijk graag dat je...
1: Continuïteit.
2: Dat je dingen doet en zo. Enzovoort. Ja. En ik heb me altijd een beetje... Ik vond het lekkerder. Ik vond voordragen ook helemaal niet leuk. En ik ben dat pas sinds heel recent leuk gaan vinden.
1: Ja, wat grappig. Ja. Dat hij goed doet.
2: Ja, dank je. Nee, ik had een hello voordracht. En dat heeft toen een vriendin van mij gedaan. Ik ging achter in de zaal zitten. Doreen Groot, die heeft dat gedaan. Daar was ik heel blij mee. Het is ook wel leuk om je eigen werk dan te horen en zo. Maar ik had een hele aparte aanleiding. Mijn aller toen nog langs levende vriend, Arthur Fried. Trouwens zoon van een hele bekende componist, Geza Fried. Die overleed afgelopen januari. En ik wilde per se... Dat was een man die was gewend om voor grote groepen mensen te praten. En hij gaf colleges en zo enzovoort. En hij wist dat ik aan een bloedhekel aan had. Dus ik wilde op zijn uitvaart het nagelen, echt. Ik wilde iets zo goeds neerzetten en zo moois. En dat heeft me ergens overheen geholpen. Mm, dat is grappig.
1: Ja.
2: Ik stond met zoveel rust en zoveel... Dat ik, maar dit vind ik eigenlijk best leuk.
1: Ja. Dat is een mooie...
2: Hè? Dus ik wil het meer gaan doen.
1: Ja. Mooie manier, dat zeker.
2: Ja.
1: En het KCB past wel bij je dan? Omdat je zegt net een dichterskring niet, KCB wel? Of is dat ook wel een vraag?
2: Nou, dat is een gewetensvraag.
1: Ja.
2: Jeetje, past het KCB? Ik ben lid vanaf 2011.
1: Ja, dat ben je toch al heel lang lid?
2: Heel lang lid. Hetzelfde jaar als Rob.
1: Ja.
2: Wisten we niet van... Wij hebben elkaar heel vaak... We zaten net in de auto over te praten.
0: Ja.
1: Gemist.
2: We staan op dezelfde adviesjes. En we kennen elkaar helemaal niet. En we hebben pas dit jaar elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: Door met de ballotagecommissie.
2: Door de ballotagecommissie, inderdaad.
1: Nou, kun je nagaan.
2: Dat gaat ook voor Josta.
1: Ja.
2: Maar nee, ik heb al die jaren niks gedaan. En pas vanaf 22 ben ik wat met die projecten mee gaan doen. En kreeg ik meer lol in.
1: Ja.
2: Heel langzaam. En het gaat nu langzaam wat meer uitbreiden. Ook met voordrachten en zo. En waarschijnlijk ga ik het over niet al te lange tijd ook samen een voordracht met Rob doen. Maar dat weet ik nog niet.
1: Kijk, dat is goed. Hey, lieve mannen. We worden de eindtune van het programma. We zijn er alweer. We kunnen rustig nog een uur doorpraten. Maar helaas, we hebben geen tijd meer. Dank jullie wel. Ik noem het nog even hoor. Het Maaiveld. Tentoonstelling van het KCB. In het Museum Kranenburg van 5 juli tot en met 30 augustus. Zondag de opening om 4 uur. En...

te bestellen bij het KCB, hè, op de website. Ga vooral kijken naar de tentoonstelling. Hij is nog te zien tot en met 30 augustus. En zeker de moeite waard. Goed weekend alvast. André, weer bedankt. En ik hoor of zie u ook graag weer bij Kunst Compleet. En ik sluit altijd af met maken wat van, ook in de kunst.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorgel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engele Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorgel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en de exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de N242 Alkmaar richting Middenmeer, tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong.

0: balkon. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. Twee verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft knoopt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 242 Middenmeer Alkmaar tussen Zuid-Schoonwoude en Sint Pancras 2 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberdaan.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk een kleine 10 minuten oponthoud. En de N242 valt op Middenmeer richting Alkmaar voor industriegebied Boekelermeer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het antirookbeleid

0: beleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Drie Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Roelof Arendsveen 6 kilometer file. Staat een file op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij de Groentunnel. Door een ongeluk is de parallelbaan dicht. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een flinke file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging een kwartier. Verder een uur oponthoud op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein door een ongeluk op de A10. Die is namelijk ook dicht, die A10, bij de Koentunnel. Verkeer richting Rotterdam kan het beste de Ring Noord volgen en via de Zeeburger Tunnel rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Een motorrijder is tegen een aanhanger gebotst op de N242 bij Heerhugowaard en daarna aangereden. De man werd bij de Kamerling Onnersweg verrast door een automobilist met een aanhanger die voorlangs kruiste. Na de botsing en de onvermijdelijke val werd het slachtoffer geraakt door een achterligger die ook verrast werd. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Geen van de bestuurders reed onder invloed. Na 4 maanden ontbreekt nog ieder spoor van de vermiste Trudy uit Heilo. Camerabeelden laten zien hoe ze op 20 februari thuiskomt, maar er zijn geen beelden van haar vertrek. Grote zoekacties, buurtonderzoeken en een grootschalig politieonderzoek en 18 tips hebben nog niet mogen baten. De politie houdt alle scenario's open en sluit het misdrijf dus niet uit. De traditionele gondelvaart in Koedijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt

0: BP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Op de A2 begint nu wat vertraging te ontstaan van Utrecht naar Amsterdam bij Apkoude. Er ligt daar het een en ander op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. Ook op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen ruim 20 minuten vertraging. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein 20 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de A44 die is helemaal dicht van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout. En dat duurt tot morgenochtend 9 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van Heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidie aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heiloo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heerhugo Waard en Lange Dijk en een 30 kilometer zone op de zeeweg in Heiloo. De regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: BeachMusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland

0: neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apeldoorn is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum ruim 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Breesandijk en Den Oever, dat is op de afsluitdijk, daar zijn nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Oorspronkelijk bedoeld als een gebed, maar er is toch maar een plaatje van gemaakt. Je hoorde Van Morrison met de mooie romantische ballad Have I Told You Lately op Radio 80. Een hele goede middag, even over 4 uur is het geworden. Dit is de Good Afternoon Show, de komende 2 uur zijn we bij je met muziek.

Sam Fender op Radio 80 en de plaat Rain in Me. Op deze vrijdagmiddag, 3 juli is het geworden. En ja, voor misschien wel sommige mensen onder ons die nu luisteren, is de zomervakantie begonnen. Dus dat is altijd wel weer zo'n feestelijk moment, hè? Even lekker niks. Nou, die zomervakantie is Radio 80 er gewoon bij. Met heerlijke muziek. Zoals de volgende, dat is er eentje van Bruno Mars. Never.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De nieuwe Bergense coalitie van Kies Lokaal, ProBergen, D66 en CDA heeft donderdagmiddag in bezoekerscentrum Zoolse Duinen het coalitieakkoord van de gemeente Bergen in beweging gepresenteerd. De vier partijen zetten de komende bestuursperiode in op woningbouw, leefbare dorpen, duurzaamheid, kunst en cultuur en een overheid die samen met de inwoners werkt aan concrete resultaten. De partijen willen dat Bergen een gemeente blijft met vitale kernen, ruimte voor nieuwe generaties en een bestuur dat dicht bij de samenleving staat. De voorgedragen kandidaat-wethouders zijn Peter van Huistede, Kies Lokaal, Alexandra Otto van der Ende, D66, en Valentijn Brouwer, ProBergen, de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Het CDA maakt zijn kandidaat-wethouder uiterlijk 15 augustus bekend.

Zo'n heerlijke gauwouw uit jaren 70 van John Travolta hoorde je hier op Radio 80. En we gaan even naar zo'n 10 jaar later toe. Dat gaan we met deze plaat uit de jaren 80 doen. Hij is lekker hoor, van de band Champagne. Hier is de plaat How About Us. En zometeen gaan we naar het regennieuws toe. En heb je ook nog het weerbericht van me te goed.

0: show. Tot zo na de break en headlines.
1: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio, valt dus wel mee eigenlijk. Op de A2 is het wel druk van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 20 minuten extra reistijd. En de nasleep van een ongeluk op de A10 bij Amsterdam-Slotervaart op de Ring West is dat veroorzaakt ook nog ongeveer 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op zijn kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Schorrel zijn bezorgd over het wegvallen van deze publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is nog open tot 1 januari 2027. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie gestuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor de uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te houden. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente is dat wonen en dat mag niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket zit, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat met het COA in gesprek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het wordt zo'n 19 tot en met 24 graden. In het weekend zijn er veel stapelwolken met af en toe zon. Vooral zondag kan lokaal een bui voorkomen. Komende dagen dan zijn er wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Lokaal valt een beetje regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en de 25 graden. In het zuidoosten is het soms een paar graden warmer. In de loop van de komende week wordt het weer wat zonniger en warmer.
0: Voor de kust- en duinstreek.

Lekker wegzuimelen op jouw woensdagmiddag met deze plaat van de All for One. En I swear, dit is Radio 80 vanuit Studio Zuiderduin. We gaan zo meteen de agendapunten met je doornemen. En dan gaan we het hebben over een Egmond Zomerfestival, wat vanaf 9 juli gepland staat. Het is een lang item, dus je komt er weer allemaal over te weten. En je bent zo meteen weer helemaal bijgepraat. Dat is straks eerst nog leuke muziek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met de komst van Gerard Joling, Evan D en de Party Squad pakte het Zomerfestival Egmond dit jaar groter uit dan ooit. De organisatie viert van 9 tot en met 12 juli het vijfjarig bestaan met een uitgebreid programma waarin sport, muziek en gezelligheid samenkomen. Volgens mede-organisator Kevin Beers groeit de belangstelling voor het festival opnieuw. Jubileumeditie begint traditiegetrouw op donderdag met de korte baandraverij. Vanaf 1 uur 's middags razen de paarden door de straten van Egmond, terwijl bezoekers kunnen wedden op hun favorieten. Vanaf 5 uur 's middags zorgt Jaco Silver voor de muzikale afsluiting en wordt er duidelijk wie er met de winst vandoor gaat. Vrijdag verplaatst het programma zich naar de feesttent. Daar wisselen artiesten elkaar af tijdens een avond vol Nederlandstalige muziek en feest. De hoofdact is Evan D, die de afgelopen jaren namaakte met de combinatie van livesong en DJ-sets. Daarmee wist hij al eerder diverse festivals op zijn kop te zetten. Het hoogtepunt van het festival volgt op zaterdag. De dag begint met het Banco-ontbijt, waarbij de deelnemende teams op ludieke wijze het terrein betreden. Om 12 uur 's middags gaan de Banco Games van start, waarin teams het tegen elkaar opnemen in uiteenlopende spellen. Niet alleen de deelnemers, maar ook het publiek kan rekenen op een middag vol spektakel en humor. Na de finale verschuift de aandacht naar de feesttent, die voor één avond verandert in een Amsterdamse kroegsfeer van Tante Roosje. Daar staat om 6 uur 's middags Gerard Joling op het podium. Met de komst van Joling haalt de organisatie een van de bekendste Nederlandse artiesten naar Egmond. Al ruim 40 jaar behoort hij tot de vaste waarden van de Nederlandse muziekwereld. Met hits als Ticket to the Tropics, Love is in your eyes en Maak me gek. Zijn optreden krijgt extra lading nu de zanger onlangs aankondigde in 2027 te stoppen met zijn grootschalige soloconcerten in Ahoy. Voor bezoekers biedt het festival daarmee een bijzondere kans om hem deze zomer van dichtbij live te zien. Later op de avond neemt de Party Squad het stokje over. Het DJ-duo behoort al meer dan 25 jaar tot de top van de Nederlandse festivalscene en stond onder meer op Tomorrowland. Met een mix van bekende hits en energieke festivalsets moet het feest tot laat in de avond doorgaan. De zondag staat in het teken van ontmoeting en muziek van alle leeftijden. Om 12:30 worden alle senioren met een treintje naar het festivalterrein gebracht voor een middag met muziek en een borrel. Vanaf 3 uur 's middags brengt de Bentleys een ode aan de jaren 50 en 60. De achttoffige band speelt klassiekers van onder andere Elvis Presley, de Beatles, de Rolling Stones en de Supremes. Daarna sluit de partyband The Night Flight het festival af met een breed repertoire, variërend van guilty pleasures tot rock- en popklassiekers.

0: brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renaat Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Robin.

metalsong van het gelijknamige album, die destijds een enorm succes werd in 1989. Je hoorde namelijk de plaat New Flame. En nog even over dit album. Het is zo'n 7 keer platinum gecertificeerd, voor een verkoop van meer dan 2 miljoen exemplaren in het Verenigd Koninkrijk alleen. Dus dat zegt wel genoeg. Dit is het tweede uur van de Good Afternoon Show, nu met muziek van

weg te zwijmelen op deze vrijdagmiddag, waar voor velen misschien wel de zomervakantie begonnen is. Yoda Raccoon met I Don't Want Give Up The Fight. We gaan nu luisteren naar Jennifer Crush. De plaat heet Crush, excuse. Hij is van Derringer Plates natuurlijk. En zat hier een beetje een one-hit wonder mee gescoord.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met een bed op de wielen op volle snelheid door de straten van Schorrol. RTV 80 TV was erbij toen de jaarlijkse beddenrace zondag opnieuw veel spektakel en publiek zorgde. Ondanks de zomerse temperaturen besloot de organisatie de wedstrijd door te laten gaan. Wel werden extra voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de warmte. Dat weerhield de deelnemers er niet van om alles uit de kast te halen. 14 teams verschenen aan de start. 9 mannenteams en 5 gemengde koppels streden ieder in hun eigen categorie. Bij de beddenrace draait alles om snelheid en samenwerking. Terwijl de deelnemer op het bed zit, rent de andere erachteraan op het bed om het bed op gang te houden. Halverwege de race wisselen de twee van plek, zonder daarbij zoveel mogelijk snelheid te verliezen. Gemiddeld halen de teams snelheden van 20 tot en met 25 km per uur. Bij de heren bleef het lange tijd spannend, maar uiteindelijk trokken Gerben Wagenaar en Steven van Diepen aan het langste eind. Bij de gemengde teams waren Finet Stoop en Giel Stoop oppermachtig en stonden zij de koppositie niet meer af. De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde seizoensopener. Voor wie het spektakel heeft gemist of zelf een poging wil wagen, er zijn snel nieuwe kansen. Op vrijdagavond 31 juli staat de volgende beddenrace op het programma in Groet. De serie wordt op 15 augustus afgesloten met het Nederlands kampioenschap in Bergen.

Het is altijd leuk om even terug te horen op deze vrijdagmiddag. Die goede oude tijd, hè. De jaren 70 was dit. Nou, toen was ik nog lang niet geboren, hoor. Dat is één ding wat zeker is. We gaan nu een gelegenheidsduo draaien tussen John Anderson en Yes en Van Jalis. Namelijk het gelegenheidsduo John en Van Jalis. Ze hebben een paar hitjes gehad in Nederland. Bijvoorbeeld I Find My Home Way in 1981. Of The State of Independence. Die is vooral bekend van de versie van Donna Summer. Maar degene die we nu gaan draaien, die heet I Hear You Now. En dan kijken we nog even op de playlist wat we nog hebben. We hebben zometeen een plaatje die weer wat recenter is. Van Olivia Jean. En Man I Need. En daarna gaan we naar de reclames en het regenuurschool. Kortom, je weet weer helemaal wat je kan verwachten.

0: Tot zo na de break en headlines.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport is de vertraging ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben. En daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan 2030. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Op de A9 bij Heilo is een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. Dat gebeurde vrijdag rond 11:15. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de personenauto. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Om de hulpdienst en de bergen hun werk te laten doen is één rijstrook van de A9 afgesloten geweest. Het ging om een rijstrook in de richting van Akersloot. De impact op het overige verkeer bleef beperkt. De traditionele gondelvaart in Koedijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. In het weekend zijn er veel stapelwolken met af en toe zon. Vooral zondag kan lokaal een bui voorkomen. Komende dagen zijn er wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. En lokaal valt er dan een beetje regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en de 25 graden. In het zuidoosten is het soms een paar graden warmer. In de loop van de week wordt het zonniger en warmer.
8: Voor de kust en duinstreek.
9: Voor de kust en duinstreek.
8: Zomerradio.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De flexflitser aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef, die eerder deze maand werd vernield, krijgt een tweede kans. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat de mobiele flitspaal wordt gerepareerd en daarna weer terugkomt. Wanneer dat precies zal zijn is nog niet bekend. De flitser zal oorspronkelijk tot 30 juli blijven staan, maar na de vernieling is er nog steeds onduidelijkheid over hoe het apparaat precies kapot kon gaan. De politie doet daar nog onderzoek naar. De flitser werd op die woensdagochtend om 8:30 gemeld als vernield en werd enkele uren later gedemonteerd. De twee mannen die betrokken waren bij het verwijderen gaven aan dat het hele binnenwerk kapot was en er weinig meer van over was. Deze flitser stond vanaf 29 mei op de weg tussen Egmond aan de Hoef en Egmond aan Zee. In de toekomst komt er ook een flexflitser op de Duinweg in Bergen. Wanneer die er komt is nog niet duidelijk.

Kingdom of Fear van Cameron Whitecamp. En ik bedank je voor het luisteren. Dit was hem weer. De Good Afternoon Show voor deze vrijdagmiddag. Aankomende maandag zijn we weer terug. Dan zit mijn collega Torvald de Winter weer. En dan gaan wij het afsluiten, dit programma. Met deze van Birdie. Prachtige plaat. People helping the people.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Op maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarvoor wordt een bypass aangelegd. Het totale project is naar verwachting half december dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op dit drukke verkeerspunt verbeterd worden. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van Heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidie aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heiloo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heerhugo Waard en Lange Dijk en een 30 kilometer zone op de zeeweg in Heiloo. De regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
2: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
4: Het is ook weer een melkkoe lijken erop van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
5: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
2: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We sluiten er nog na van de jubileumuitzending, André en ik. Maar toch gaan we gewoon door met een reguliere uitzending. Ik heb namelijk twee gasten in de studio. Ik praat zo meteen met Rob Komen en Ruud Osborn over de expositie Het Maaiveld. Straks eigenlijk zondag, hè, vanaf zondag bij het KCB in Kranenburg. En we hebben natuurlijk ook muziek meegenomen, althans uitgezocht. En daar gaan we natuurlijk mee beginnen. En we beginnen met Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Thank you.

0: Ja, dat waren Crosby, Stills, Nash & Young met Teacher Children. En ik praat met Rob Komen en Ruud Osborne. Welkom allebei, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Karin.
0: Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. We praten zo meteen over het Maaiveld. De expositie bij het KCB in Kranenburg. Maar ook eerst even natuurlijk over jullie zelf. Jij, Ruud, ja, want je bent dichter, schrijver.
2: Dichter, schrijver, coach, therapeut, beheerder.
0: Ja.
2: Een heel rijtje, ja, ja. Maar in volgorde. Ik heb een heel mooi bordje staan waar ik werk.
0: Ja.
2: En dus de volgorde is dichter, coach, beheerder.
0: Dichter, coach, beheerder.
2: Op gevoel.
0: Ja, gelukkig wel. Toch wel als eerste de dichter.
2: Ja, dat is de passie. Dat is de jeugddroom.
0: Ja, toch wel.
2: En die is uitgekomen.
0: Ja, ja, want hoe ben je begonnen als dichter?
2: Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd.
0: Laat ik in de microfoon.
2: Ja. Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd. Een willekeurige boekwinkel binnenlopen. En dan mijn eigen boek van de plank pakken. En daarvoor ben ik ooit naar Haarlem gereden. En daar heb ik mijn eigen boek van de plank gehaald. Mijn allereerste bundel.
0: Ja.
2: En dat was in 1993. Voor volwassenen. En toen is het begonnen. Langzaam. En ik kwam toen in Bergen. Het allereerste wat ik heb gedaan toen ik in Bergen kwam was naar het graf van Ronald Holst lopen. Ja. Serieus. En nou ja, toen is het heel langzaam ontstaan. Stap voor stap.
0: Maar welke opleiding?
2: Een beetje mazzel,
0: heb je wel leven. Iets met schrijven gedaan als opleiding? Of,
2: Ik heb Nederlands gestudeerd en daarna ben ik het vak ingegaan waarvan ik me eigenlijk had voorgenomen het nooit te doen. Want mijn hele familie zat in de reclame. Dus ik ben de reclame ingegaan als tekstschrijver. En dat heb ik 22 jaar gedaan. En in 2008 eruit gestapt. En toen ben ik praktijk begonnen als therapeut. Tot de dag van vandaag.
0: Ja.
2: In een klein zorgcentrum in Bergen. En dat zorgcentrum ben ik uiteindelijk ook gaan beheren. Dus een hele mooie plek.
0: Dat is je cv?
2: Dat is mijn cv, ja. Ja.
0: Schrijven, het Nederlands studeren en in het vak komen als schrijver, als tekstschrijver. Ja, dus dat heeft er toch altijd wel ingezeten.
2: Het heeft er altijd ingezeten en weet je, daar ligt wel de basis hoor.
0: Ja.
2: Ik was echt een campagneschrijver, dus ik was gewend om in hele korte slogans te denken en te schrijven. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld.
0: En merk je dat ook, dat korte schrijven in je gedichten? Zie je dat terug?
2: Ja. Ja, ik zie het met name terug in de opbouw van mijn gedichten.
0: Ja.
2: Ik kan het nooit laten om een gedicht te beëindigen met een sluitregel. Sluitregels zijn voor mij heel belangrijk. Daar moet echt iets aparts in zitten. Er moet een dubbele bodem in zitten. Het moet pakken, het moet iets hebben. En dat komt echt aan mijn reclametijd. Kan haast niet anders.
0: Ja.
2: Dus, maar goed, weet je, daarna is het ontstaan. Kilometers maken. Je moet een beetje mazzel hebben en die heb ik gehad. Dus je eerste manuscript. Nou, Klavens, uitgeverij Klavens in België. En die pakte het. En toen is het balletje gaan rollen, langzaam. Toen kwam nog een bundel en nog een bundel. Lid wordt van het KCB.
0: Ja, mooi. Goed om te horen.
2: Ja. En nu staat er boven mij hangt een plank op mijn werkplek. En daar staat een range met boeken.
0: Boeken. Van jouw naam. Ja, uit jouw naam. Ja, precies. Ja. En jij Rob, want je bent al eens eerder natuurlijk in het programma geweest. We kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Maar je bent een kunstenaar, schrijver, dichter, docent. Ja,
3: eigenlijk ook wat Ruud zegt. Op een gegeven moment een stip op de horizon gezet. Van dit wil ik, die kant wil ik op. En ik heb die stip weten te halen op de horizon. Linksom en rechtsom weer een stukje terug. Maar uiteindelijk ben ik er. Want ik zeg altijd, probeer altijd iets wat je heel, heel erg graag wilt, dat te bereiken. Ik weet dat zat ik in de klas en was op de HAVO in zo'n tekenleraar. En ik dacht, als ik dat toch een keer kon worden.
0: Ja.
3: En een keer een tentoonstelling met eigen schilderijen. Dat iemand een praatje houdt. Nou, dat lijkt me wel fantastisch. Nou, en doorgaan.
0: Ja, maar dat is het ook, het vakken natuurlijk. Hè? Wel volhouden.
3: Ja, volhouden. En heel veel dingen mislukken. En je wordt afgewezen. Dat doet zeer. En je doet niet mee. En ze vinden het niet goed. Nou, oké. Dan denk ik, dan ben jullie niet. Ga ik het ergens anders proberen.
0: En hoe zou jij nou jezelf in volgorde benoemen, zoals Ruud net deed? Dus eerst dichter dan... Hè? Hoe zou jij beginnen?
3: Ik denk toch hogeschooldocent beeldend onderwijs. Want daar heb ik wel heel veel feedback krijg je terug. Omdat het rechtstreeks gaat met een groep met studenten. Als je natuurlijk een schilderij maakt, dat hangt aan de muur, dan zeggen mensen wel mooi, maar verder wordt er niks gezegd. En als je een gedicht schrijft, dan zeggen ook mensen mooi, maar dat staat ook in een boek. Hè. Niks mis mee, maar direct lesgeven waar het kwartje valt, wat ik zo van belang vind, dat heb ik daar wel...
0: Ja, dus die staat bij jou wel op het eerste plek.
3: Ja.
0: Ja, en beeld de kunstenaar, wanneer komt hij? Daarna?
3: Dat is daarna.
0: Ja, precies.
3: Ja. Ja. En dan de hele tijd niks. En dan komt de rest erachteraan.
0: Ja.
3: En ik probeer ook altijd van alles te doen. Dus dat is wel eens een beetje mijn fout. Van ik wil dit en ik wil dat. Overal aanruiken en proberen. En uiteindelijk, het nadeel is dat je dus de dingen half doet. Ja.
0: Dat kan, ja.
3: Ja, dat doe ik dus. Ja.
0: Nou ja, goed, dan gaan we niet zo meteen aan die expositie te zien. Is dat natuurlijk geen half werk geworden. Dat kunnen we niet zeggen.
3: Nee.
0: Maar ook in jouw kunst doe je verschillende dingen. Dat ben jij gewoon als persoon. Ook in je werk als beeldend kunstenaar is ook niet eenzijdig. Je bent niet alleen maar schilder. Je bent ook nog...
3: Nee, als je de tentoonstelling van mij ziet, dan is het meestal iets heel anders dan wat je gewend bent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Of een andere techniek, of een ander beeld.
3: Ja, en dat doe ik dan voor mezelf, omdat ik het leuk vind wat anders te doen. Als je natuurlijk van de afstand herkend wordt, oh, dat is herkenbaar, ja, dat kan ook een nadeel zijn. En ik ben ook financieel daar niet afhankelijk van. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Ik ken mensen die moeten echt de hele tijd diezelfde schilderijtjes maken, want het verkoopt goed. Maar ze zijn zzp'er,
0: ja.
3: Dus die moeten alle kunstmarkten aflopen om dan maar hun schilderijtjes wat goed verkoopt. Ja, en daar heb ik geen last van.
0: Nee, gelukkig niet.
3: Nee.
0: Nee, maar dat kan een voordeel zijn, hè?
3: Ja, dat is een groot voordeel.
0: Zeker, ja. En jij natuurlijk ook, Ruud, want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een baan ernaast, hè? Je hoeft niet te leven van je dichtwerk.
2: Nee, nooit gehad. Nee, liever niet zelfs, eigenlijk. Nee, ik heb daarnaast altijd eerst in reclame gewerkt. En daarna heb ik mijn eigen praktijk opgezet in Bergen. En plus dat zorgcentrum wat er nu bij je komt.
0: Ja, en wat voor soort therapeut ben je?
2: Ik werk voornamelijk met jongeren met dwang- en angststoornissen.
0: Mm-hmm.
2: En werk eigenlijk grotendeels als ervaringscoach. Dus ik heb enige ervaring op dat vlak. En dat heeft me eigenlijk door de jaren heen geen windeieren gelegd. Je hebt echt een enorme voorsprong als je met jongeren werkt en je weet waar je het over hebt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En
0: ja.
2: Met alle goede lieve bedoelingen van de wereld, van therapeuten die het in studie en hun...
0: Maar jij weet hoe het is.
2: Maar ik weet hoe het voelt.
0: Ja, precies.
2: En dat is vooral met jongeren is dat een is een pre. Het is gewoon een mega pre. Dat merk je ook. Je merkt het aan de ouders. Je merkt het in de sessies. Je ziet ze meteen landen. Ja, maar hij weet hoe het voelt. Klar,
0: ja, en angst is eigenlijk heel iets irreëels, hè? Wat voor degene die angstig is voor de ander, is dat helemaal niet zo natuurlijk.
2: Oh nee, dat kan heel erg verschillen. En de angsten waar ik mee te maken krijg voornamelijk, zijn grotendeels echt wel irreële angsten.
0: Ja.
2: En dan vaak nog in combinatie met een dwangstoornis. Dus dan wordt het ingewikkeld. Hè? Dus de angst kan zich dwangmatig opbouwen. Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Maar dan komen ze in een loop terecht. Angstloop, dwangloop. En die versterken elkaar enorm. Dus... God, ik noem maar iets, iemand met smetvrees.
0: Ja. Heb je het ook de laatste jaren zien toenemen, bijvoorbeeld? Ja. Dat hoor je natuurlijk wel na corona. Hè? Dat jongeren ook problemen hebben.
2: Voor mij
0: ging
2: het niet zozeer naar corona, hoor. Je ziet het al in de laatste 10, 20 jaar, zeker onder jongeren.
0: Sowieso.
2: Ja. Je ziet het enorm toenemen. Ik heb heel veel studenten.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook de leukste leeftijd, hoor. De leeftijd, wat is het, 16, 25. Leukste leeftijd om mee te werken. Ze zijn kneedbaar, kan je nog heel veel mee. Het zijn vaak allemaal hele sensitieve mensen. Ze hebben een goede kop met hersenen. Juist dat. Ze hebben een hoog zelfbewustzijn. En lopen vast in hun emotionele binnenwereld.
0: En hoe is er een gemeenschappelijke noemer waardoor het dat komt? De afgelopen 10 jaar?
2: Och jeetje. Ik denk echt dat we door de laatste... Nou, wat zal het zijn? 30, 40, 50 jaar ons steeds bewuster zijn geworden. Als vergeleken met voorgaande generaties. Gemiddelde kind is sensitiever. De mens evolueert. En we worden toch gelukkig worden we langzaam steeds wat gevoeliger. En de categorie hooggevoelige, die neemt met sprongen toe. Mm-hmm. Nou, zet een hooggevoelige neer in een wereld die niet makkelijk is. Niet prettig is, vaak niet leuk is, waar heel veel druk is, heel veel onrust is. En je hebt een hoog zelfbewustzijn.
0: Mm-hmm.
2: Nou, ga je gang.
0: Ja.
2: Nu ben je en hoog sensitief, en je hebt een hoog zelfbewustzijn. En je hebt een goede kop met hersens. En vaak ook nog creatief.
0: Ja.
2: Want je ziet het ook vaak onder de kunstenaars. Dit
0: tuurlijk,
2: verhaal.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, dan wordt het een klus.
0: Ja.
2: Het is gewoon een klus.
0: Dus onze leeftijd, hè, heeft het toch dan wat dat betreft ietsje makkelijker gehad. Omdat de druk bij ons nog niet zo hoog was. Niet al te veel prikkels. Of is dat te kort door de bocht?
2: Ja, een beetje wel. Ja, goed, dan spreek ik voor mezelf hoor. Maar ik ben nu 65 en in de tijd dat het bij mij zich ontwikkelde, was er nog bijna niks bekend.
0: Mm.
2: Hoogsensitiviteit.
0: Nee,
2: kende men helemaal niet.
0: Dat is ook weer anders natuurlijk.
2: Ja, ander verhaal.
0: Ja, elke periode heeft ze voor- en nadelen, neem ik aan.
2: Men wist echt niet wat ze met een angststoornis moesten. Men wist ook echt niet wat ze met een eetstoornis of met smetvrees moesten. Die kennis is allemaal veel later gekomen. En de jongeren die er nu tegenaan lopen hebben in zoverre een beetje mazzel. Dat ze mensen om zich heen hebben die wel weten hoe het was. Met alle kennis die we nu hebben.
0: Ja.
2: Ook de therapeuten, ook de ervaringsdeskundigen. Dus we kunnen heel veel goede hulp bieden.
0: Maar dat is een voordeel dan.
2: Ja.
0: Maar het nadeel is misschien ook wel dat de tijd natuurlijk heel anders is dan 40 jaar geleden.
2: Ja, veel complexer.
0: Ja.
2: Als je het al over overprikkeling hebt, mega.
0: Ja.
2: Ze zijn vaak zo overprikkeld, zo vermoeid al op jonge leeftijd eigenlijk. En zo, angstig, dwangmatig, een beetje depressief.
0: Mm.
2: Al heel veel druk. Ervaren heel veel druk vaak met studies, met opleidingen en noem maar op allemaal. En dan nog het hele social media verhaal. Wat een mega impact heeft. Echt mega impact heeft. Verslavingen die aan alle kanten op de loer liggen.
0: Mm-hmm.
2: Nee, het is een heel complex plaatje. Als je met zo iemand aan de gang gaat, dan zijn we echt in eerste instantie een tijd bezig om alles in kaart te brengen. En dan betrek je zoveel mogelijk het gezin erbij, je trekt de ouders erbij. Het staat nooit op los, het staat nooit op zichzelf.
0: Nee.
2: Het is vaak echt wel een systeemverhaal.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dan ga je het heel langzaam ga je het neerzetten en ga je het uitpluizen enzovoort. Maar ik ben inhoudelijk altijd, ik zeg het ook altijd tegen de mensen die komen, want ik ben maar 30% bezig met de stoornis. Want dat is alleen maar het signaal. Mm-hmm. Dat is niet waar het om draait.
0: Ja.
2: Nee, wat zit eronder? Wat gebeurt er in dat systeem? Waarom is het kind zo angstig? Waarom zit er te weinig emotionele basis in het systeem? Want daar gaat het om.
0: Ja, dus dan nummer als Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.
2: Dat is wel grappig. Ik krijg van ouders heel vaak de vraag. Ten eerste vraag is altijd aan, als therapeut zijn van heb je kinderen? Ja, ik heb ook kinderen. 3 stuks. Wat zijn voor jou de ingrediënten geweest om in de opvoeding? Hè? Wat is, en niet alleen in de opvoeding van mijn eigen kinderen, maar vooral in wat ik al die jaren in de sessies heb geleerd. En dan heb ik eigenlijk wel een top, langs mijn hand, een soort top 4'tje, een top 5'tje. Wat toch wel in mijn ogen voorwaarden zijn om een kind redelijk stabiel in de wereld te zetten. Vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: Het ontbreekt heel veel ouders aan blind vertrouwen in hun kind. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt waar. Ze vertrouwen niet helemaal. Kan niet dat wel, lukt het hem wel, enzovoort. Vertrouwen is 1. Structuur.
0: Mm-hmm.
2: We hebben de periodes gehad met vrije opvoeding.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn drama's uit voortgekomen.
0: Ja.
2: Schijn maar uit. Kinderen hebben structuur, kaders, overzicht, helderheid enzovoort nodig. Emotionele helderheid. Hele belangrijke. Dat een kind, vooral de hoogsensitieve kinderen, exact kunnen voelen of weten van papa en mama van, hey, wat is er, wat speelt er enzovoort. Zeg tegen een hoogsensitieve kind niet, als je thuis komt en hij ziet dat je niet lekker bent en je zegt, nee, er is niks aan de hand enzovoort. Moet je bij zo'n kind niet doen, want hij kan je feilloos peilen, hij leest je blind. Dat soort kinderen, die moet helder zijn, emotioneel. Heel belangrijk. Dus dat zijn een aantal, communicatie, dat is voor mij nummer 4. En misschien nog wel de belangrijkste. Echt communiceren.
0: Ja.
2: Zitten, praten.
3: Ja,
2: en niet alleen maar vragen. Ik geef altijd het voorbeeld van, Jantje is naar school geweest.
0: Mm-hmm.
2: En dan komt thuis en hoe was school? En was het leuk? En er is wat gebeurd. Oh, en wat gebeurde er? Nee, vraag nou eens door. Maar hoe voelde dat dan? Alleen al die vraag. Hoe voelde dat dan? Nou, dat zijn een aantal dingen die...
0: Ja.
2: En die komen in de sessies terug. Dat geven de ouders ook mee. Dat zijn de handvatten die ze meekrijgen. En ze worden in de communicatie met hun kind.
3: Ja, die dingen die je noemt, geldt ook voor het onderwijs natuurlijk. Vertrouwen geven.
2: Exact hetzelfde.
3: Ja. Aandacht. Klopt. En zie mee. Ja. En luister naar mee.
0: Ja, absoluut. Ja. En de structuur, de rust, reinheid en regelmaat. Hè.
2: Ze gaan er steeds op, hoor.
0: Ze gaan er steeds op.
2: Meer dan ooit. Meer dan ooit.
0: Ja.
2: Erretjes.
0: Ja. We gaan ook nog even naar muziek, natuurlijk. Dan praten we zo meteen verder. We gaan naar Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ja, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. En ik praat met Rob Koome en Ruud Osborn. We hadden net over ook het vak van Ruud. Maar we gaan toch even de expositie oppakken, Rob.
1: Ja.
0: Want het maaiveld, hoe is dat idee ontstaan?
1: Ik vind dat altijd heel erg leuk als... je komt vaak op tentoonstellingen en dan hangen schilderijen van de schilders. Oké, en dan heb je een muziekavondje. En dan gaan de componisten wat laten horen. En dan heb je dan een dichtersavond. Dan gaan de dichters wat voorlezen. Nou, het is allemaal zo bekend. Het is allemaal aparte eilandjes.
0: Ja, je moet het. Ja. Het zijn toch de zuilen van vroeger bijna, hè?
1: Ja. En doet het nou samen.
0: Ja.
1: Ik had dus ook graag de componisten erbij gehad. Dat is dan niet gelukt, maar... Want toen met KCB 75 jaar bestond allemaal. Dus toen zei ik, minstens 3 disciplines die bij elkaar iets doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus de combinatie van 2 mensen. En er zijn ook hele leuke contacten uitgekomen.
0: Maar, en dit is dus een combinatie van kunstenaar en dichter, hè?
1: Ja. En 1 van de 2 moest dan lid zijn van het KCB. Dus alle leden hebben oproep gekregen. Ben je dichter, zoek een kunstenaar of muzikus. Of ben je muzikus, zoek een dichter. Dus die combinatie van die 2. Dat was de bedoeling. En het maaiveld was ook dat het dus een niveau zou hebben.
0: Ja.
1: Dus
0: en je mocht wel je hoofd boven het maaiveld uitsteken.
1: Ja, en als je dus iemand anders ging vragen... die ander hoefde dus geen lid te zijn van het KCB... maar wel een gerenommeerd schilder of dichter of graficus. Dat maakt niet uit. Maar het maaiveld is dus niet de buurman vragen... die toevallig leuk kan rijmen. Maar het maaiveld moet er wel boven uitsteken.
0: Ja, het is wel de professional waar je het over hebt.
1: Ja.
0: En toen begon dat idee te kriebelen. En toen dacht je, gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan bij het KCB? Dan kom je met een idee en dan zegt de tentoonstellingscommissie, dat gaan we doen.
1: Nou, je moet het wel een paar keer uitleggen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ze staan altijd te juichen.
1: Ja, en dan vertel nog eens. Dit is het plan. En dan leg je uit wat de bedoeling is. En dan vragen ze het toch 600 keer. Maar goed, uiteindelijk. Nu gaan we een datum plannen. Ja. En dat gaat gebeuren.
0: Ja. Dat is, en het begint zondag, hè, 5 juli. Ja. Dus dan is de opening. Het duurt tot en met 30 augustus.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaan we doen tijdens de opening?
1: Ruud en Pieter Renja en Hans Belleman en ik, we hebben iets bedacht. Waar mensen nog lang over napraten. Maar dat wordt dus geen praatje vanaf het podium met welkom allemaal. En dan,
0: ik snap dat je het nog niet verklapt.
1: Nee, maar het wordt wel leuk.
0: Het wordt leuk, oké. Daar ben ik dan benieuwd naar, inderdaad. Ja.
1: En mensen zitten constant te vissen. Ja, maar wat is het? Dat hoor je wel.
2: Er wordt niet gesproken.
1: Wordt niemand bedankt, wordt niks gezegd.
0: Oh, heel goed. Dat lijkt me wel heel goed.
1: Ja. Maar genoeg tamtam.
0: Juist.
1: En het stof moet er een beetje af.
0: Kijk, dat is goed. En jij, Ruud, want jij bent natuurlijk de dichter. Maar je bent ook lid van het KCB.
2: Ja.
0: En met wie ben jij gepartnerd?
2: Ik ben gepartnerd met mijn...
1: Een mooi woord.
2: Ja, leuk. Gepartnerd. Met Josta Bischoff.
0: Ja.
2: Josta Bischoff Tulke. En Josta en ik gaan heel ver terug. Wij komen uit de reclamewereld vandaan. En Josta kwam uit Zuid-Afrika. Ooit geëmigreerd met haar ouders. Kwam terug naar Nederland. En zij kwam toen het bureau binnenlopen waar ik werkte. Als tekstschrijver. En instant klik. Hele goede ontwerpster, art director. En,
1: ze heeft ook geholpen met de omslag.
0: Met het boek.
2: Ja, ze heeft het met het boek gedaan.
1: Kaart.
0: Dan gaan we zo ook even over.
2: We zijn nu 32 jaar verder ongeveer. Ja. We zijn elkaar op een gegeven moment een aantal jaren uit het oog verloren. En sinds 3 jaar hebben we dat weer opgepakt. Het was hiervoor nog een ander project, Present. En dat heb ik samen met Jos gedaan. Dus Jos vindt het leuk om samen iets te doen. Want naast haar gewoon professionele werk maakt ze ook heel mooi vrij werk. Nou, vond ze leuk. Hebben we gedaan. Mooi project geworden. En het is de tweede. Dus voor mij was dat de logische stap. Wie koppel ik aan dit gebeuren?
0: Ja, en hoe ging dat? Heb jij haar werk uitgekozen en daar een gedicht op geschreven?
2: Andersom.
0: Of is het andersom?
2: Ja.
0: Zij heeft een gedicht van jou uitgekozen. En hij heeft daar werk op gemaakt?
2: Ik heb 2 gedichten geschreven.
0: Ja.
2: En Jos heeft daar het werk op aangepast. dit verhaal.
0: Ja, mag je straks even voorlezen,
2: ja,
0: hoor?
2: Ja, dat is goed.
0: We gaan nog even naar Rob natuurlijk, want jij bent natuurlijk ook naast de organisator ook een van de deelnemers.
1: Ja, zelfs dubbel.
0: Dubbel, ja. Dus ja. Er zit een dichter aan jou geplakt, gepartnerd.
1: Er zit een dichter aan mij geplakt en andersom ook nog.
0: Ja. Want jij bent ook de dichter van nog een kunstenaar,
1: ja,
0: blijkbaar.
1: Want er zijn minder dichters dan kunstenaars. Dus we hadden bij heel veel kunstenaars, maar weinig dichters. Dus, en iemand die wil er ook mee doen. Ik zei, nou, dan doe ik het gedicht er wel bij, weet je wel. Dus op die manier. En Ellie Stolwijk zit ook twee keer in. Met Willem Schotten bijvoorbeeld. En dus Sylvia.
0: Die dichters waren toch iets minder.
1: Dus Ellie weer twee keer.
2: We zijn altijd in de minderheid.
1: Sowieso in de minderheid. Ja, dat is altijd zonde. Dat geldt voor de componisten natuurlijk ook.
0: Precies, die zijn toch minder dik gezaaid. Ja, dat is zo. Maar hoeveel mensen doen er in totaal mee?
1: Als ik het aan mijn hoofd doe, 76 geloof ik.
0: Zo.
1: Ja, een hok vol.
0: Ja, dus dat, ja. En kunstenaars en dichters. En dat moeten allemaal in dat KCB-ruimte in Kranenburg.
1: Ja, ja. Maar we hebben het gered. Hangt allemaal aan de muur, allemaal tegen elkaar. Er valt ontzettend veel te zien.
0: Ja, ja. En dat zit boven in de villa, hè? In Museum Kranenburg. Ja. En wat is er te zien zo al? Kan je wel schilderijen?
1: Schilderijen, eigenlijk alle technieken. Ja, en de gedichten. Hè. Die heeft Jos daar heel mooi vormgegeven op grote vellen van 50 bij 70. Mooi hetzelfde lettertype. Dat zei gisteren nog wat mensen zeggen, ja, waarom is dat ene gedicht niet een grote lettertype? Ik zei, nee, dit is het heel mooi strak allemaal. Alleen die posters die zijn het waard om te bewaren. Hè? Echt heel erg mooi. En dan de combinatie nog met het leuke vind ik ook van dat de mensen elkaar ontmoet hebben. Dus Ellie Stolwijk met Sylvia Eusebio van Texel. Die hebben elkaar opgezocht, want Sylvia exposeert op Texel. Nou, Ellie is daar naartoe gegaan. Allemaal heel erg leuke contacten. Gezien van de Riet samen met Ellie Bijwaard. Heel erg leuk. En dan Marcus Verhoren met... weet je ook weer de dichter van... als ik er niet aan denk, dan weet ik het wel weer straks. Maar de hele leuke contacten, die mensen kennen elkaar niet... En die hebben elkaar opgezocht, toevallig. Wil jij met me meedoen? Nou, ze hebben samen koffie gedronken. Ja, dus dat was een leuke extra.
2: Een datingproject.
1: Ja, ik kan een datingbureau beginnen.
0: Maar jij hebt alles voorbij zien komen. Je hebt alle werken plus alle gedichten voorbij zien komen.
1: Weet ze allemaal in mijn hoofd. Het was gisteren met het eerlicht ook. Welk gedicht? Ik zeg, die hoort bij die.
0: Die hoort bij die. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. Maar merk je dan ook dat het niveau wat je wilde, dat wel... Dat zo is gegaan? Of dat zo wat je voor ogen had?
1: Jawel, en het zijn allemaal professionele mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles even mooi vind.
0: Nee, maar goed, dat is persoonlijke smaak.
1: Dat is persoonlijke smaak. Nee, het zijn allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben. En dat moest ook zo. Ja, dus er zit niks bij waarvan ik denk, nou, weet je, maar moet dat? Nee, want die kans, als je natuurlijk de lat niet ergens neerlegt, dan krijg je dat wel.
0: Dan krijg je dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan nog even naar muziek, hè? Ja. We gaan naar Pink Floyd over... dat kan. Ja, want ik moet even op de tijd letten, anders krijg je ruzie met André. Dat wil ik natuurlijk niet. Ja, we zitten op het 30:30. We gaan naar Pink Floyd. Wish You Were Here.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah.
4: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet.
1: Ja, dan heb ik natuurlijk een hele mooie agenda voor deze zomer, sowieso. Ik ga even naar Kunstuitleen Alkmaar. Want daar is vanaf morgen Ode aan het Water te zien. Van 4 juli tot en met 23 augustus. Met professionele en amateurkunstenaars uit Alkmaar en omstreken die op het thema Ode aan het Water werk gemaakt hebben. Dan ook nog tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam, Millie Scott, een Forgotten Treasure of Dutch Jazz. En tot en met 30 augustus Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september werk van fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober historische influencers van wat een rot woord, jongens. Historische influencers van Bergen in het Museum Sterkenhuis in Bergen.

0: dat was Pink Floyd. Ook uitgekozen door de mannen hier. Ruud en Rob, wish you were here. Ruud, jij gaat een gedicht voorlezen.
1: Ja.
0: Ja, want dit gedicht hangt in de expositie.
1: Ja, bijna.
0: Ja, bijna. Oké.
1: Rob begint al te lachen.
0: Nou goed.
1: Ja, heel toevallig hangt nu deze er, maar we gaan wisselen.
0: Oké, goed, maar dat maakt niet uit. Deze staat wel in het boek?
1: Ja, staat in het boek.
0: Ja, oké, goed.
1: Ja. Het is een tweeluik. Het ene gedicht heet Sloot en het andere heet Dijk. En ik begin met Sloot. Goed. Ze draaide zich langzaam op haar buik. Pakte de twee uiterste punten van het weiland en trok deze als een dekbed op zich heen. Haar tenen kromden zich om het randje van een sloot, als om het koele voeteinde van haar bed. Stil ijzer, koel en vertrouwd. De nog natte grassprieten, als een spijkerbed onder haar, tilde haar moe lichaam van de aarde en liet in het zweven, onzeker en besluiteloos. Het lukte de wind om onder haar te kruipen, dreef haar verder weg, uit het zicht van al die mensen die dwars door haar heen hadden gekeken. Ze had hier niet willen liggen en ze had hier niet willen zweven en zelfs niet willen zijn. Maar op zoek naar een uitweg zag ze de boer aan voor een goeroe. De koeien en schapen als aanbidders aan zijn zijde en de nog lichaamswarme melk in wijn veranderen. Ze gooide het weiland van zich af, stond op en trok de grassprieten uit haar armen en benen, terwijl ze zachtjes de sloot ingleed.
0: En dan met het prachtige gedicht natuurlijk. En dan met het werk van Joska erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja. En ja. Wat voor werk is dat?
1: Hoe gaan we dat
0: schilderij?
1: Jij bent meer...
2: Het is pastel?
1: Het is pastel, ja. Het is een pastel schilderij. Het zijn twee panelen geweest. We hebben het nu even samengevoegd, maar het zijn eigenlijk twee aparte schilderijen, inderdaad. En Jos heeft gewoon zoveel mogelijk symboliek uit het gedicht gepakt. Dus het spijkerbed, de dame waar het om draait, de boer in het veld en noem maar op allemaal. Er zitten allemaal kleine symboliekjes in verwerkt. En dat was mooi. Ja, het tweede gedicht maakt het eigenlijk helemaal af.
0: Ja, hoe spannend is dat? Want jullie kennen elkaar natuurlijk goed, maar ik kan me even goed voorstellen hoe spannend dat kan zijn, dat iemand werk gaat maken op jouw gedicht.
1: Ja, dat is leuk, want we moesten in die beschrijving voor het... het KCB brengt altijd even zo'n blad uit, weet je wel, waar alle kunstenaars in staan en zo. En volgens mij schreef ik alleen maar een heel klein stukje over deze verdwaalde dame. En er stond onder en hoe ongelooflijk makkelijk het is, hoe makkelijk het werken is met iemand die we elkaar zo blindelings aanvoelen. En dat doen wij niet. Wij, Jos en ik, hoeven heel weinig te overleggen. Ik geef het werk en dan laat ik het los. En dan gaat zij ermee aan de gang. En dat vind ik het leukste. En dat heb ik eigenlijk met al mijn bundels gedaan. Ook toen de eerste officiële bundels uitkwamen voor jeugd. En dan zoekt de uitgeverij een illustrator bij. En het gaat wel altijd in overleg. Maar uiteindelijk beslist de uitgeverij, nou, die wordt het. En dan leg ik het neer. Ik hoor dat het soms heel anders gaat. Maar ik hoef dat niet. Ik vind het leuk. Ik heb een ding gedaan. Gedichten liggen. Er ligt een bundel met 50 gedichten. Alsjeblieft, maak jij er maar wat moois van.
0: Dat gaat ook over vertrouwen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, absoluut.
1: En dat pakt zo mooi uit. Deze bundel, nou, men kan het niet zien, maar dat is... Ik zeg je de kleinste liefde. Dat is Gudrun Makelbergen, dat is een Vlaamse illustrator. En ik heb letterlijk haar één keer ontmoet en gezegd van Gudrun, dit is mijn werk. Alsjeblieft, maak het moois.
0: Hoe mooi zou het zijn, hè? Dat we elkaar wat meer vertrouwen gewoon in dat soort dingen.
2: Nou, het is de vertrouwen geven en loslaten. Het komt wel goed.
1: Ja, loslaten. Ja,
0: precies.
2: Ja, en je moet vertrouwen hebben in de kennis, de deskundigheid van de ander. En je moet ook niet op je stoel gaan zitten.
1: Nee, en laat haar het maar vertalen zoals zij het wil. Ja. Want wat ik ermee bedoel, dat is één. Maar als je iets leert in de poëzie, is dat laat het aan drie mensen lezen. En je krijgt andere uitlegjes. En dat is juist, dat is mooi.
0: Ja, maar het is in kunstwerken ook zo. Schilderijen, dat is ook degene die ernaar kijkt. Het publiek of degene. Dat is allemaal subjectief, inderdaad.
2: Ja, dat geldt natuurlijk ook voor muziek en al die dingen. Maar laat je maar verrassen. Dus als iemand een illustratie bij jouw gedicht maakt, verras mij maar. Ja. Want diegene kijkt er zo tegenaan. Dat kan dus heel erg verfrissend zijn.
0: Zeker.
2: Oh, ja, zo kan het ook.
0: En net wat jij zegt, zit niet op de stoel van een ander.
2: Nee.
0: Ook als je inricht of ook als je een boek maakt, wat dan ook. Tegenwoordig hebben we 100 verschillende meningen, maar of dat ook net zo kundig en goed is, dat kun je afvragen.
2: Ja, en ik weet, er zijn ook discussies geweest tussen dichters en kunstenaars.
0: Ja,
2: een mooi schilderij, maar Maar op een gegeven moment zeg ik, nou, het is wat het is. Ik had een ander plaatje in mijn gedachten. Of de schilder had een andere zin in gedachten. Maar dat is de métier van de een en de ander. En het is goed zo.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, ja. En als je beide tevreden bent, ja, het wordt nooit 100%. Maar dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Nee, en je hebt een boek ook ervan gemaakt. Hè? Alle gedichten en alle kunstwerken staan in het boek. Sterker nog, je mocht ook 2 of 3 er zelf nog aanleveren. Ja. Hè? Dus vandaar ook voor jou nog 2 gedichten in het boek van Ruud. Hè? Ja. En dus dat is een best lijvig boek geworden.
2: Ja, in het boek staat dus meer dan wat op de tentoonstelling hangt. En dat is altijd leuk als er een boek van is, want op een gegeven moment... Vaak heb je hele mooie tentoonstellingen. Tentoonstelling is voorbij, de zaal is leeg en dan is
0: het
2: weg.
0: En dan is het, dat is het, hè?
2: Ja, dat is het dan. En ik denk, nou, nu is er nog iets. En het is en wat ik thuis ook heb, als je natuurlijk alleen maar een boek hebt met schilderijen erin. Nou, dan kijk ik dan en dan kijk ik nog een keer en nog een keer de laag uit de boekkast. Maar je hebt nu ook een dichtbundel. Ja. Je hebt nu dubbel. Dus je kunt als dichter erin lezen, omdat je dat mooi vindt. En als kijker kun je ook... in lezen. Dat vind ik dus heel erg leuk van deze combinatie.
0: Ja, en het heet ook het Maaiveld natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En want je zei net, dat was een jaar voorbereiding geweest.
2: Ja, ja, 1,5 jaar geleden begonnen toen met zeggen van, nou, dat en dat wil ik. En dan een datum prikken. Ik zei, nou, en dan ga ik beginnen. Maar ik las inderdaad met Roel Richelieu van Londenzeelen. Ja, die man heeft wel een prachtige naam.
0: De naam alleen al.
2: Ja, alleen die daar word je al beroemd als je zo'n naam hebt. Ja, de stadsdichter van Gent eerst. Daar heb ik vaker dingen mee gedaan. En dus we zijn... wil je dat? Oh, hartstikke leuk. Vandaar toen met hem gemaild. En die man doet ook zo ontzettend veel dingen. Maar die vindt dit soort dingen leuk. En wil je samen... Ja hoor, dat is goed. Dus wij waren de eerste. Maar dat is mei 2025.
0: Toen ben je begonnen echt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Dus en dan druppelt het dan binnen. Er kwamen steeds meer nieuwe leden die wat stuurden. En dan...
0: Maar je hebt ook die tijd nodig, ongetwijfeld. Ja, dit is niet iets wat je in een maand kan organiseren.
2: Nee, maar ik zei tegen Ruud, en het is meer hoor, maar als ik ben een jaar mee bezig geweest, ruim. Als ik nou elke dag 1 uur gewerkt heb, dan is 365 uur zit ik eraan. Maar het is meer.
0: Dat is meer, ja, zeker.
2: Ja, je ziet het er niet aan af.
0: Nou, wel, tuurlijk wel.
2: Ja, maar dat
0: ben je te bescheiden hoor, Rob.
2: Maar voordat het lettertype en voordat...
0: Ja, goed, ja.
2: En voordat natuurlijk mensen het op de juiste manier insturen.
0: Ja, maar dat is het. Ja.
2: Honderden mails heen en weer.
1: En dan heeft hij het mooi staan in een mooi formaat. En dan heb je van die 2 eigenwijze meedenkers die dan zeggen van... Rob, zullen we het een maatje groter doen?
0: Zullen we het groter doen? Ja, precies, ja.
2: En dat doe je dan. En dan gaat het een lettertype...
0: En dan, ja, dan alles verspringt en verschuift dan. Dat klopt, ja.
2: Ja. Ja, ja, die mensen heb je ook.
0: Die mensen goed,
2: die
0: heb je. En jij werkt ermee samen.
2: Die mensen staan nog op de kaft.
0: Ook nog.
1: Dan nog.
0: En je moet je ook nog bedanken. En dan moet je straks ook nog de opening mee doen.
2: Ja, ook dat
0: nog. Ja, ook dat nog. Nou, we gaan even naar muziek. Goed. Ja. We gaan naar muziek. Duran Duran, Wild Boys.

0: Dat waren Duran Duran met Wild Boys. Ik zit hier ook met een paar Wild Boys. Nee hoor, geintje. Ja, precies, beschrijven dat, ja. Ja. Hey, Ruud gaat nog even het gedicht van Rob voorlezen. Dat is het. Ja, het werk bij... Het schilderij is van...
1: Even kijken hoor, het schilderbeeld. Arjan Trapp en Simone Bromet.
0: Ja.
1: Zegt goed, hè?
0: Ja. Ja.
1: Goed. Zijn het de schaduwen op de wand? Zijn het nog hun stemmen in de wind? Bewegen de voetafdrukken in het zand? Het waait over. Het verstoft en stuift onder het en sterft uit. De tijd weet zijn weg te vinden en alles gaat uiteindelijk voorbij. Maar als je wilt luisteren, kun je het horen. En als je wilt kijken, kun je het zien. De schaduwen worden stemmen, blijken voetstappen woorden, stof verandert in tijd. En het dunne zand dat opdwarrelt, verluistert iets over weten en onthouden.
0: Hoe is dat erop om je gedicht voorgelezen te
2: Ja, ik ben een slechte
0: horen.
2: Voorlezer. En dan ga ik wel binnensmonds mompelen en niemand verstaat het. Dus dankjewel Ruud voor het voorlezen.
0: Maar,
2: ja. Maar ik vind het wel, ja.
0: Je hoort volgens mij ook wel weer een soort van nieuwe dingen nu, hè? Nieuwe.
2: Ja, de klemtoon.
1: Ja, is het ingevallen.
0: Ja, nou ja.
2: Ja, maar soms breek ik het op en dan... Moet ik zelf lezen, dan denk ik, oh ja, het klopt wel wat ik opgeschreven heb. Dan breek ik het op een raar manier af, maar dan combinatie van woorden. Dus
1: de
2: van
1: tijd weet zijn weg.
2: Ja.
1: Ik zeg, ga nou door, ja. Te vinden.
0: Ja, ja, precies, ja. Ja. Maar dat is toch wel apart, denk ik, om je eigen werk voorgelezen te...
2: Ja, dat is de eerste keer.
0: Ja, dit is de eerste keer.
2: Ja. Dat iemand mijn werk voorleest. Normaal moet ik het zelf doen, maar...
0: Ja, maar heb jij ook wel je gedichten uitgegeven?
2: Nou, print on demand. Ik heb een paar uitgeverijen meegeleurd. En die zagen er geen brood in. Het is gewoon heel erg lastig. Want als je bekend bent, dan word je gevraagd. Ben je niet bekend, kom je dan niet door. En ik weet nog ook met Theo Olthuis. Die was ook bij een vaste uitgeverij. En dan laat ze zich... Ja, ze wilden me niet meer, weet je wel. Terwijl die toch... dat is gewoon, het is een hele, het verkoopt natuurlijk slecht. Dus uitgeverijen die gaan er vaak verlies op leiden.
0: Ja.
1: En dat weten ze ook.
0: Natuurlijk.
2: Dat weten ze ook, ja. Ja. En de knipscheren is ook weg. En, ja.
3: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen.

0: vertelt buitenlandredacteur Jelle Buijs.
1: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
0: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herugowaard en Pizzeria Noordscherwoude.

rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Egmond aan Zee. Radiostudio 1 van RTV 80 is dit op deze vrijdag de 3e juli 2026. Aflevering 321 van Gewoon Hollands.

30 rekenaal 1493. We zijn terug, glas en glashelder. Met groot vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar ook bezichtigen via www.rtv80.nl. Of dat nog niet?

0: Mijn naam is Herman van Kampen. Tot 10 uur vanavond Nederlandse artiesten hier bij Radio 80 aan de telefoon. Zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ik ga nog zeer zeker snel van start, want ik verwacht heel veel artiesten vandaag hier bij Radio 80. Dus ja, laten we van start gaan. Dat doen we met de allernieuwste van onze Andy van der Leek. Hier is Ik heb zo'n zin in de zomer.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

0: plaats heeft van onze eigen Justin de Wild. Cheerio. 4 weken nummer 1 van dat dit gestaan in de Nederlandse 40. Helaas weer aan het zakken. Maar oh, wat doet die jongen het ontiegelijk goed in de Nederlandse hitlijsten. Wie dat ook moet gaan doen, dat is niemand minder dan Sam van Veldhoven. Goedenavond, Sam.
1: Goedenavond. Ja, Sam, hè. Sam,
0: ja, welkom terug bij Gewoon Holland, Sam.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: En, ja, je hebt voor de luisteraars weer een hele mooie nieuwe single meegenomen.
1: Zeker waar. We hebben ons best gedaan.
0: Wat kun je allemaal vertellen over deze nieuwe single, Sam?
1: Nou, we zijn dit keer met een echte zomerse plaat gekomen. En dat, dat heb ik ook toen tijd aangegeven bij Manfred. En dat was wel onze bedoeling, ja.
0: Ja, je zegt Manfred, dus je hebt hem bij Manfred Jongendelis opgenomen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik zit vanaf de eerste single eigenlijk al. Vanaf 2018 zit ik al bij Manfred. Dus ja. Dat is mijn vaste producer, ja.
0: Heb je bij dit nummer ook een videoclip laten maken, Sam?
1: Ja, zeker. We hebben een videoclip opgenomen. Die kunnen de mensen ook gewoon allemaal bekijken op YouTube. Gewoon Sam van Veldhoven. En dan dat kunnen ze hem vinden.
0: Hartstikke mooi. Wie heeft de tekst... dat zeg je net. Manfred natuurlijk heeft de tekst geschreven van dit nummer.
1: Manfred en Carlo Rijzak van Helemaal Holland hebben samen de tekst verzonnen.
0: Kijk, is dat ook even horen, Sam?
1: Zeker, ja, zeker.
0: Welke locatie hebben jullie uitgezocht om de clip op te nemen?
1: Wat zegt u?
0: Welke locatie heb je uitgezocht voor de videoclip?
1: Ja, we hebben meerdere locaties gehad. We hebben een stukje met de auto gereden. We hebben bij Manfred thuis hebben we een stukje van de videoclip opgenomen. Bij de Galderse Meren en de kanten van Breda hebben we een stukje van de videoclip opgenomen. Dus op genoeg plekken eigenlijk, ja.
0: En welke productie heeft de clip mogen maken?
1: Karel Kaspers van Blue Motion Media.
0: Oké. Hoe ben je zelf zo aan dit nummer gekomen, Sam?
1: Ja, wat ik net al zei, we zijn nog nooit echt met een zomerse single gekomen. Of ja, zomerse single wel, maar niet echt rond de zomer met een echt zomerse feestplaat. Mm. En dat heb ik aangegeven bij Manfred. En zo is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen.
0: Die heeft dat totaal jasje eromheen gebouwd en uitgewerkt.
1: Ja, zeker, inderdaad.
0: Sam, wij houden natuurlijk contact voor je volgende releases, dat ben je gewend van me. En je weet inmiddels hoe het werkt, hè? Je krijgt het podium.
1: Ja, zeker. Komt zeker goed. En jullie bedankt voor het interview en voor de aandacht. En hier is Sam van Veldhoven met Hey, kom maar op.

wat een lekker plaatje zeg. Onze zoon van Veldhoven, we hadden hem persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Hé, kom maar op, dat is de titel van deze nieuw gereleasde song. En natuurlijk Sam, nogmaals namens Radio 80, mijn dank dat jij alles kon vertellen hier aan de telefoon over deze nieuw gereleasde single. De volgende plaat die klaar heb staan is eigenlijk een beetje een, ja, ik kan wel zeggen, verzoekplaat. Speciaal op verzoek van Evert Visser, onze regisseur van de tv-afdeling van RTV 80... krijgen we nu de kust- en duintractor op RTV 80. Hier is Rijk.

weken lang kusten aan trek op RTV80. Ja, doe me rijk. Even speciaal gedraaid op verzoek van Neven Visser, onze regisseur van de tv-afdeling van RTV80. Nou, wat een lekker plaatje zeg. De hele redactie gaat hier uit zijn dak bij RTV80.

zoals zij getiteld. En ja, we hadden natuurlijk Gerard Pals daarvoor een tijdje geleden, zo'n kleine 3-4 weken geleden, meen ik, aan de telefoon. En heeft hij alles verteld over deze single. Ik heb nu voor je klaarstaan de nieuwste van Jeffrey Lake. Ja, hij heeft het over zijn Gucci. En in die tussentijd ga ik proberen contact te zoeken met Michiel Rast. Blijft u luisteren.

0: Party, dat is de titel van deze nieuw gerealiseerde zinger van ons, Jeffrey Lake, die nu uit de speakers hoort denderen. Dit is gewoon Hollands aflevering 321 op Radio 80 en verder buiten. Blijf gezellig luisteren tot 10 uur vanavond. De allerleukste Nederlandstalige artiesten aan de telefoon. Waaronder ook nu, als het goed is, Michiel Rast. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Michiel.
1: Hi.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Hallo.
0: Hoi, hoi. Hoor je me, Michiel?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey Michiel, je hebt weer een heel leuk plaatje opgenomen. Met je accordeon, ja. Uiteraard. Getiteld Voer Tak Medley.
1: Ja.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen? Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Michiel?
1: Ja, ik vind die liedjes gewoon. Ik vind die liedjes van mijn piratenmuziek gewoon heel mooi.
0: Ja, dat heb je natuurlijk in eerdere uitzendingen ook al verteld bij ons in Gewoon Hollands op Radio 80. Je houdt ontiegelijk van oude piratenmuziek. Heel veel speel jij natuurlijk op je accordeon ook van dit genre muziek. En ja, je hebt natuurlijk zelf al eerder verteld dat ook via jouw ouders je natuurlijk bij deze muziek zo'n beetje terecht bent gekomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Met wie heb je dit nummer opgenomen, Michiel?
1: Met Manfred.
0: Met Manfred Jongenelis in de studio.
1: Ja.
0: En heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, die staat ook op YouTube.
0: Op YouTube te bezichtigen. En waar heb je die opgenomen? Op welke locatie?
1: In Hengelo, bij een hele mooie plek. Ik weet alleen niet hoe het heet.
0: Oké, okay, nou dan moeten de luisteraars de videoclip maar even gaan bekijken, Michiel. We houden natuurlijk uiteraard contact voor volgende releases. Er gaat van jou denk ik zeer zeker meer muziek komen.
1: Ja, ga daar maar vanuit.
0: Dan houden we zeer zeker bij dit programma contact met jou, Michiel. Je mag de single aankondigen en dan gaan we hem te horen brengen op Radio 80.
1: Oké, hier is Michiel Rast met de Voer Tak Medley.

0: Radio 80 en ver daarbuiten. Ja, wij hoorden Michiel Rast uit de speakers denderen met de Voertakken medley. We hadden Michiel natuurlijk aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, zodat hij alles kon vertellen over deze single. Met nogmaals onze dank daarvoor, Michiel Rast. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Harm Koning. Goedenavond, Harm.
1: Goedenavond, Herman.
0: Ja, ook welkom terug bij Gewoon Hollands, Harm.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat heb je dit keer meegenomen voor de luisteraars?
1: Wat ik heb meegenomen voor de luisteraars? Een mooie single heb ik meegenomen.
0: Kijk, getiteld Patser. Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Harm?
1: Nou ja, ik heb al 2 singles uitgebracht. En dat waren allemaal een beetje, feestnummers wil ik niet zeggen. Maar tenminste 1 wel. De andere was een beetje een rustig nummer. Mm. Was een beetje met een accordeonnetje erin en zo. En ik ben toch wel van... je moet wel kijken waar je route ligt, zeg maar. Dus ik wil alles een beetje proberen.
0: Ja.
1: En toen had ik met Hans Lauwers, die stuurde mij een appje. Mm-hmm. En daar via Ger Oelemans. En die zei van, we hebben dit liggen, wat vind je ervan?
0: Ja.
1: Dan hadden ze voor mij gemaakt.
0: Kijk.
1: Ja, dat is wel iets aparts, vind ik. Het heeft wel iets van nu, zeg maar, met de liedjes van nu. Met je Jas van Louis en je Roli, weet je wel. Zoals Robert van Hemert dat ook heeft met Mona Lisa. En natuurlijk Samuel Welten met Echte Liefde is de Koop zit het ook een beetje in. Dus het is allemaal een beetje alles van alles wat.
0: Ja.
1: Ik vond het wel leuk om, om een keer iets nieuws te proberen. Ik ben nog jong, dus...
0: Even een totaal andere weg in te slaan, om het zo maar te zeggen.
1: Nou ja, misschien wel. Als het goed uitpakt, dan misschien dat het wel een andere weg wordt.
0: Ja. Nou, dan gaan we afwachten natuurlijk hoe dit nummer wordt opgepakt, Harm. Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Ja, zeker.
0: En die is uiteraard op YouTube, andere kanalen te bezichtigen.
1: Die is op mijn kanaal te bezichtigen op YouTube. Dus het is een hele mooie videoclip, dus kijk hem heel snel.
0: Ja.
1: Het is echt een hele mooie videoclip. En het verhaal in de videoclip, de verhaallijn, dat klopt gewoon precies met het nummer. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: Welke locatie heb je daarvoor uitgezocht, Harm?
1: In Deventer heb ik iets opgenomen en in Apeldoorn.
0: Ja, oké.
1: Okay. Natuurlijk, dus maar het is toevallig dat ik heb het laten filmen door Apex en dat is natuurlijk een van de beste van Nederland.
0: Mm.
1: En die zitten zelf in Deventer, dus dat was naast de deur gelukkig.
0: Dan moeten de luisteraars de clipje zeker even gaan bekijken, Harm. We houden contact bij dit programma voor je volgende releases die gaan komen. Kunnen we dit jaar nog meer ook verwachten van je?
1: Dit jaar kunnen we nog wel iets verwachten, denk ik, ja.
0: Dan hebben wij dit jaar met elkaar weer contact, Harm.
1: Komt helemaal goed.
0: Je krijgt het podium, je mag hem aankondigen en we gaan je nieuwe single te horen brengen.
1: Helemaal goed. Beste dames en heren, beste luisteraars, dit is mijn nieuwe single Patsen

Wij worden op de allernieuwste van Mike Versteeg voor de Kust en Duistrijk. En natuurlijk verder buiten. Hartslag van je heupen, dat was de titel van deze nieuw gereleasede single. Ik had 2 weken geleden Mike Versteeg aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft toen alles verteld over deze nieuw gereleasede single. Als je dat gemist hebt, ja, jammer, luister vaker naar dit radiostation. Want we hebben heel veel Nederlandse artiesten die hun nieuw gereleasede nummers komen brengen wekelijks op de vrijdagavond hier bij Radio 80. Wie dat ook 4 weken geleden kwam doen, was Appie Heijn. Hier is Milkshake.

0: de heer Jan Brink heeft ook een nieuwe single uitgebracht en gereleased, getiteld Niets ter wereld kan ons scheiden. En als het goed is, dan heb ik Jan Brink aan de telefoon bij Radio 80. Goedenavond, Jan.
1: Ik zeg goedenavond, lieve luisteraars.
0: Welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Jan.
1: Goedenavond.
0: En ja, wat kun je vertellen over je nieuwe single?
1: Om te beginnen dat ik er heel erg blij mee ben.
0: Ja.
1: Hij wordt in het land echt geweldig opgepakt. Mm. Het is een liedje met een zanger, onder andere deze zanger waar ik een beetje mee op ben gegroeid in mijn jeugd. Het Nederlandstalige, een beetje het volkse. En ik kende het liedje eigenlijk niet. Ik zat een tijdje geleden in de auto. Daar geloof ik. Bobby Prins, daar is het een kuffertje van.
0: Ja.
1: Ik ken het niet helemaal niet. Dus op een gegeven moment, ik heb het even in mijn hoofd opgeslagen. Ik heb het daarna 30, 40 keer zeker geluisterd. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een liedje wat heel erg bij me past. Een liedje waar ik gewoon heel veel gevoel bij heb. En het is heel onverwacht.

0: op mijn pad gekomen, maar ik ben er heel erg dankbaar mee.
1: Ja, toch
0: dus,
1: mee.
0: Ik heb het op een gegeven moment nou echt wel 30, 40 keer goed geluisterd hebben. Mm. Heb ik gedacht van, wat moet ik ermee? Ik heb het op een gegeven moment gewoon heel goed overwogen bij wie zou ik dat onder willen brengen. En ik ben in het verleden gewoon heel veel met ook jonge artiesten bezig geweest. En toen dacht ik, ik wil het eigenlijk graag met iemand gaan doen die weet wat hij doet.
1: Ja.
0: Maar misschien iets minder bekend is dan de grote partijen. Toen kwam ik op een gegeven moment bij Goeman Richard terecht. Misschien bij de meeste luisteraars bekend van de socials, een beetje productiemagie.
1: Ja.
0: Puur bij toeval, wat we van elkaar niet wisten, dat mijn goede vriend Pieter Bakker van Bakker Producties daar met een singeltje bezig was voor een kameraadje van me. Dan loopt dat ook samen. Lang verhaal kort, ik heb het neergelegd. 2,5 week later belde hij me op. Jan, ik stuur je wat luisteren. En een week, 10 dagen later hadden we het op de band staan.
1: Kijk, dus zo is dat gekomen, dus, Jan.
0: Dankbaar.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, ja, laten we dat nummer te horen brengen. Ik hoop natuurlijk dat de luisteraars hem zoveel mogelijk mogen gaan streamen. Je hebt er ook een videoclip bij, Jan.
0: Er is een videoclip bij, die is uiteraard op YouTube kunnen de mensen zien. Die heb ik samengemaakt met mijn vrouwtje. Die heb ik zo gek gekregen om dat te doen. Maar ook omdat het liedje eigenlijk best wel heel goed bij mij en ook bij mijn vrouw past.
1: Ja.
0: Dus ze wilde dat voor me doen, waar ik ook haar dankbaar voor ben. De betaalde versie van Spotify is hier ook te bekijken, maar ook de onbetaalde versie is hier zeker te luisteren. Ik hoop dat mensen er plezier aan beleven. Uiteraard hoop ik voor mezelf dat ze me heel veel gaan streamen. Nog meer zelfs dat jullie nu al doen. Het is echt voor mij ongekend.
1: Ja.
0: Nogmaals, ik ben vroeger heel veel bezig geweest achter de schermen met muziek, feesten, partijen, organisaties, dingetjes, noem maar op. Dus dit is een beetje nieuw voor mezelf. Maar ik vind het heel mooi en heel bizar dat het op deze manier gebeurt. Dus daar ben ik echt iedere dag weer dankbaar voor.
1: Jan, mij dank dat jij bij Radio 80 alles kan vertellen over deze single. Wij houden natuurlijk contact voor volgende releases die gaan komen. En,
0: komen er zeker.
1: Ik hoop dat de luisteraars inderdaad jullie me veel mogen gaan streamen en zeer zeker de videoclip even gaan bekijken.
0: Geweldig. Ik wil jullie ook bedanken voor de tijd en de aandacht die jullie eraan besteden. Want op het einde van het liedje is dat voor ons artiesten is dat heel belangrijk. Nogmaals, dank je wel daarvoor. En mocht er in de toekomst wat zijn, of jullie hebben iets, jongens, heel graag bel me. En als het half kan, ben ik heel tot jullie beschikking.
1: Toen ik zei zeker, Jan, ik heb je nummer, dus dat komt helemaal goed. En ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single aan.
0: Gaan we doen. Lieve luisteraars, ik wil jullie nogmaals hartelijk danken voor het massaal streamen en luisteren naar mijn liedje. Bij deze ga er ook vanavond van genieten. Niets de wereld kan ontscheiden. Ik groet altijd af met de voor mij de hele simpele woorden, maar het blijft bij iedereen hangen. Groetjes Jan, dus ook bij deze. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend.

0: ter wereld kan ontscheiden. De allernieuwste gereleasde single van Jan Brink voor de Kusten Duistrekker verder buiten. Ja, wij hadden Jan natuurlijk aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft alles net verteld over deze nieuw gereleasde single. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Jan. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, Chantal Leuten. Goedenavond, Chantal.
1: Goedenavond.
0: Welkom.
1: Hallo.
0: Ja, welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Holland, Chantal. Voor luisteraars die nog niet bekend zijn met Chantal Leuten, kun jij jezelf eventjes introduceren als je wil?
1: Dat kan ik. Ik ben Chantal, ik kom uit Schaik. Tenminste, daar woon ik nou. En ik ben heel veel liedjes gaan schrijven sinds de scheiding eigenlijk.
0: Ja.
1: En vandaar dat de liedje vandaag, ik heb al heel veel liedjes geschreven intussen. Op zijn Chantal's, staan op Spotify. En ja, allerlei streamingdiensten. Dus dan kan ik nog meer vertellen over mezelf.
0: Ja, dat je dus al een tijdje meeloopt en op de bühne ook staat, Chantal.
1: Wat zeg je?
0: Dat je al een tijdje langs de weg meegaat als artieste en ook op de bühne staat.
1: Ja, ik zing zelf vanaf 28, ik ben al 27 jaar en die liedjes, die ben ik nou eigenlijk sinds een maand of drie aan het schrijven.
0: Ja, en dit is je eerste officiële nummer wat je uitbrengt?
1: Ik heb er nou in totaal 12 uitgebracht.
0: Oké, dus dit is je 13e of je 12e nummer?
1: Ja, mijn 12e. Ik denk dat dit ergens nummer 9 is of zo, denk ik.
0: Ja,
1: het
0: ja.
1: Gaat best wel snel.
0: Ik voel me goed vandaag. Dat is de titel van dit nieuwe nummer, Chantal. Hoe ben je daar zo opgekomen?
1: Hoe ik daar op ben gekomen, ondanks alle diepe dalen, zullen we zeggen, heb ik ook wel behoorlijk een mooie hoogtepunten. Mm. En daar is eigenlijk dit liedje uitgekomen.
0: Ja, en waar heb je hem opgenomen?
1: Waarom ik hem heb opgenomen.
0: Nou, waar heb je hem opgenomen?
1: Ik heb hem gewoon. Ik doe het gewoon eigenlijk hier thuis. Ik, ik ben eigenlijk heel veel bezig met opnemen en noem maar op.
0: Dus je hebt een eigen home studiootje.
1: Ja, zoiets kun je noemen.
0: Ja. Chantal, zit er dit jaar ook buiten dit nummer nog meer muziek van jou te komen?
1: Zeker, ja. Ik wil iedere week wel één of twee nummers online zetten op Spotify en streamingdiensten.
0: Dan hou ik dat een beetje in de gaten en hebben wij zeer zeker vaker contact, Chantal.
1: Nou, leuk.
0: Wat mij betreft zou ik zeggen, neem het podium, kondig de single aan en dan gaan we hem te horen brengen.
1: Oké, ik zou zeggen heel veel luisterplezier.

0: Wij hoorden de allernieuwst gereleased single van Chantal Luiten voor de kust en duistrekken verder buiten. Ik voel me goed vandaag getiteld. En natuurlijk Chantal, mijn dank dat jij bij Gewoon Hollands hier op Radio 80 alles kwam vertellen over deze nieuw gereleased single. De volgende die dat nu kan doen, dat is Junior Bosman. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Junior.
1: Dank u wel.
0: En ja, je hebt een hele mooie nieuwe single meegebracht voor de luisteraars.
1: Ja, stop, hij is echt top geworden.
0: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, Junior?
1: Ja, ik was al een beetje aan het zingen met mijn oom van tevoren. En toen ineens appte Harm Holtert mij. Hij zegt, we gaan een liedje opnemen. Nou, en van het een kwam het ander. En toen ineens binnen tweeënhalve week stond ik in de studio.
0: Kijk, welke studio stond je?
1: Bij Martin Sterken.
0: Bij Martin Sterken, geen onbekende man van dit programma.
1: Geen onbekende man.
0: Inderdaad. Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Ja, zeker weten. Videoclip.
0: En wie heeft die gemaakt?
1: Volgens mij... Dat weet ik niet precies.
0: Oké. Okay.
1: Dat weet ik niet precies. Voor mij... ik ben de naam vergeten. Die weet ik niet precies.
0: Is niet zo'n probleem, Junior. Weet je nog wel de locatie?
1: De locatie, dat was bij mij zelf in de buurt. De Elbertschool. De oude Elbertschool.
0: Kijk, dus daar is hij opgenomen.
1: Ja.
0: Hij staat op YouTube op andere kanalen. De videoclip over Rotterdam.
1: Iedereen kan hem bekijken op YouTube, Spotify.
0: Hartstikke mooi. Nou, ik zou zeggen, Junior, neem het podium, kondig de single aan. We gaan hem te horen brengen. En we houden natuurlijk contact bij dit programma voor volgende releases.
1: Ja, 100%. Dank u wel.
0: Je mag hem aankondigen.
1: Hier is Junior Bosman, je maakt me crazy. Veel luisterplezier.

0: tot je maakt me crazy, deze nieuwe song. En we hadden Junior Bosman natuurlijk aan de telefoon bij Gewoon Hollands. En hij heeft zojuist alles verteld over deze nieuw gereleasde single, met nogmaals onze dank daarvoor, Junior. Kent u aan de telefoon? Geen onbekende man van Gewoon Hollands. Een hele tijd heb ik hem niet aan de telefoon mogen spreken. En inmiddels heb ik hem wel weer terug in de uitzending. Jori Sprenkels, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een tijdje niet gesproken, Jori.
1: Het is alweer eventjes geleden, hè?
0: Inderdaad. Waarom heb het zo lang geduurd?
1: Ja, inspiratie, denk ik.
0: Kijk, de inspiratie was op.
1: Gebrek aan inspiratie.
0: Daar een klein anderhalf jaar wel weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, klopt. Het is het werd weer tijd.
0: Meisje uit mijn dromen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Jori?
1: Het is eigenlijk zo gekomen. Mijn vader die is helaas overleden 24 december op kerstavond. Mm-hmm. En die stuurde mij altijd nummers door. Via Spotify, zeg maar. Dan kun je dan in berichten Spotify kun je dan nummers doorsturen.
0: Ja.
1: En daar stuurde hij eigenlijk dit nummer in door. En dan zag ik, praat ik over 2 dagen na zijn overlijden. Mm-hmm. Zag ik dit bericht pas in Spotify. En ik luisterde het en ik kreeg eigenlijk gelijk tranen in mijn ogen. En ik denk, ja, deze moet ik eigenlijk doen speciaal voor mijn vader.
0: Ja.
1: Dus zodoende heb ik deze gedaan.
0: Ja, dus er heb even een klein halfjaartje tussen gezeten, zeg maar, voordat je dit nummer opgenomen hebt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en bij wie ben je terechtgekomen om dat op te nemen, Jori?
1: Deze plaat die is wederom ook weer opgenomen bij Randy Watsils.
0: Ja.
1: Dat is van ROM Studio. Mm-hmm. Uit Rijsbergen, zelf is hij ook zanger natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Regelmatig zelf aan de telefoon gehad hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Nee, bij deze heb ik eigenlijk voor het eerst geen videoclip erbij.
0: Ja, en dat heb je specifiek gedaan omdat het er eigenlijk niet bij hoort of bijpast?
1: Nou, dat niet per se. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin in om nog een clip erbij te doen.
0: Ja.
1: Bij deze. En ik denk, ja, wat schiet er tegenwoordig nog op een clip erbij? Tegenwoordig moet je toch hebben van de streamingsdiensten zoals Spotify en zo. En ja, een clip is leuk natuurlijk voor op de tv gedraaid te worden en zo.
0: Ja, klopt.
1: Maar ja, voor mij heb het eigenlijk geen meerwaarde.
0: Jori,
1: en ik denk, ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil. En zodoende.
0: Jori, ik vind het hartstikke leuk om je na zo'n periode weer eventjes in de uitzending te mogen ontvangen natuurlijk. Alleen de reden wat je net vertelt, hoe de single tot stand is gekomen is minder. En ik hoop evengoed dat de luisteraars natuurlijk dit nummer allemaal zo veel mogelijk mogen gaan streamen.
1: Ja, het is gelukkig wel een feestplaat geworden, dus lekker grijs draaien.
0: Wat mij betreft zou ik zeggen, Jori, je weet hoe het werkt. Ik geef je het podium.
1: Kijk, super. Lieve luisteraars, mijn naam is Jori Sprenkels en dit is mijn nieuwe single Meisje uit mijn dromen.

0: Wij hoorden de allernieuwste van Jurie Sprenkels uit de Speakers Denderen. Meisje uit mijn dromen getiteld. En Jurie, natuurlijk mijn dank dat jij bij Gewoon Hollands hier op Radio 80 alles kwam vertellen over deze nieuw gereleaste single. Als ik zeg, de heer Danny van Schoten is dat ook geen onbekende man bij Gewoon Hollands. Ik sprak hem onlangs laatst nog over de single Je Raakt Me. En ook Danny van Schoten heeft een nieuwe single uitgebracht. Ik heb hem wederom aan de telefoon. Goedenavond, Danny.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Ja.
0: En weer een nieuwe single opgenomen en uitgebracht, dat tel ik net aan de luisteraars, getiteld Laat Niet Los.
1: Klopt.
0: Hoe ben je op dit nieuwe nummer gekomen, Danny?
1: Nou, ik had hem al een tijdje liggen. Ik heb hem toen overgenomen van een goede collega van mij. En die vond hem zelf niks. En ik zei van, jij hem niet uitbrengt, dan breng ik hem uit.
0: Oké. Mogen wij weten wie die goede collega is?
1: Ja, Joey Kramer.
0: Kijk, ook geen onbekende man.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar afijn, jij hebt hem opgepakt, Danny.
1: Ja. Ja, ik heb hem opgepakt en we zijn toch gelijk de studio mee gedoken. En dan zijn we hebben de clip mee gemaakt en hij is eigenlijk binnen 2 maanden productie is weer eruit gekomen.
0: Ja, in welke studio ben je terechtgekomen?
1: Bij Sipke de Boer.
0: Zeker door. En welke videomaatschappij heeft de clip mogen maken?
1: Bij Niels Horstman.
0: Niels Horstman, ook geen onbekende man, die hoor ik ook regelmatig voorbij komen.
1: Ja, zeker.
0: Schijnt dat hij ook heel goed werk levert, Danny.
1: Ja, klopt.
0: Buiten dit nummer, ja, ik heb je natuurlijk onlangs nog gesproken voor Je Raakt Me. Zit er dit jaar nog meer muziek aan te komen?
1: Ja, er komt dit jaar nog wel nog wat spectaculair zijn, ja.
0: Ja, kijk, en wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten? Mag je dat verklappen?
1: Nee, mag ik nog geen datum overgeven. Ik mag wel verklappen met wie ik het ga schrijven.
0: Ja.
1: En dat is met Ammar.
0: Oké, dat is ook geen onbekende naam.
1: Nee, dat is zeker geen onbekende. En met Hans en Thomas gaan we mee om de tafel zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn wel twee mensen die al een naam hebben.
0: Ja, dan zit er zeer zeker wat belovends aan te komen.
1: Dat zeer zeker, ja.
0: Laten we hopen dat dit nummer natuurlijk ook veel opgepakt en gestreamd mag worden, Danny, die we nu te horen gaan brengen. En ik zou zeggen, ja, neem het podium, dan mag je hem aankondigen ook.
1: Ja, dat is helemaal goed. Mijn naam is Danny van Schoten met mijn nieuwe single Laat Niet Los.

0: Laat niet los, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Danny van Schoten. We hadden hem aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor, Danny van Schoten. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, ook geen onbekende man van Gewoon Holland, Patrick van Ons. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond, inderdaad, met Patrick van Ons.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Patrick.
1: Ja, dankjewel dat ik weer uitgenodigd ben, dus helemaal leuk.
0: Altijd welkom. En je hebt weer een hele mooie single ook meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, we waren eerst op de wintersport en nu heb ik een mooie zomersingles meegenomen. Dus lekker met dit mooie weer.
0: Hoe ben je op dit nummer gekomen? Hoe ben je er zo op gekomen, Patrick?
1: Ja, vorig jaar kwam een maat van mij naar me toe. Die zegt, ik schrijf wel eens nummers en ik heb wel wat leuk voor jou. Ik zeg, ik kan altijd even luisteren, dus toen liet hij me horen. Ik zeg, dit vind ik helemaal te gek. Ik vond het zo'n vrolijk zomers nummer. Ik zeg, als je het oké vindt, mag je hem voor mij maken. En dan wil ik hem volgend jaar zomer uitbrengen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ergens in februari, maart zat ik in de studio waar ik Manfred Jonge neem. En toen zijn we gaan opnemen.
0: Kijk, je hebt hem bij Manfred opgenomen.
1: Ja. Als je het doet, moet je het goed doen, hè, zeg ik.
0: Hoe kunnen we dat zeggen?
1: Wat zei je?
0: Ik zeg, hoe kunnen we dat eigenlijk zeggen, hè? De hitknaller, ja.
1: Ja, die man die maakt zulke mooie dingen. Ja. Dus ik kreeg ook de eerste keer de eerste bal. En toen zei hij, als je het goed vindt, dan wil ik er eigenlijk nog live trompetten opzetten. Ik zeg, Manfred, als jij denkt dat het moet, dan gaan we dat doen. Nou, en dat heeft hij inderdaad gedaan. En toen kreeg ik de andere band terug met de live trompetten. Ik zeg, je hebt weer helemaal gelijk. Dus dan klinkt zo'n band weer nog voller en nog mooier. Dus dat was weer een goede set van hem. Dus heel blij met hem.
0: Die kan knutselen en toveren.
1: Ja, mooi hè.
0: Ja.
1: Hij heeft mede grote hit op zijn naam staan.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Patrick?
1: Ja. Bij Westcure heb ik weer de clip opgenomen. En ik had aan mevrouw gevraagd, kunnen we naar Saint-Tropez om de clip op te nemen? Nou, daar was het budget niet voor. Mm-hmm. Dus toen zijn we naar Zandvoort uitgeweken. En daar heb ik bij een beachclub en dan in Zandvoort zelf heb ik de clip opgenomen. En volgens mij is het ook wel een beetje een zomerse vibe wat erin komt, zeg maar. Dus helemaal leuk.
0: Hij staat op YouTube, andere kanalen.
1: YouTube, overal, alle streamkanalen staat hier op. En bij Rood, Wit, Blauw kan je hem ook bekijken, want bij dat label zit ik. Dus
0: wij houden natuurlijk contact voor de volgende releases, Patrick. En ik geef je het podium.
1: Nou, helemaal te gek. Dankjewel voor de tijd en de aandacht. En voor alle luisteraars. Mijn nieuwe single, Patrick van Ons met Saint-Tropez.

0: deze Patrick van ons. Over deze nieuwe single Saint-Tropez. En natuurlijk Patrick, mijn dank ervoor dat jij bij Radio 80 het programma Gewoon Hollands ook alles kwam vertellen over deze nieuwe single. De volgende dame die dat kan doen, dat is ook geen onbekende dame van dit programma, Christina Lorena. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Christina.
1: Graag gedaan.
0: En ja, je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht, gereleased en voor ons meegenomen.
1: Dankjewel. Ja, tuurlijk.
0: Hij komt mij echter wel een beetje bekend voor van de jaren 70.
1: Ja, zeker. Het is een cover van Corrie Konings. Alleen een ander arrangement eromheen gemaakt.
0: Ja, en met wie heb je dat nieuwe jasje eromheen gebouwd, Christina?
1: Met Jean-Pierre Kerkhoffs. Uit Houthalen.
0: En de bijbehorende videoclip?
1: Ook een jongen uit België, Pieter Said.
0: Oké, okay. En welke locatie heb je daarvoor uitgezocht, Christina?
1: Daar ben ik voor naar... hoe heet je dat nou weer? Ja, in de Ardennen.
0: Oké, okay, naar de Ardennen afgereisd. Ja. Hey, bouwen natuurlijk ook uiteraard bij Gewoon Hollands contact voor volgende releases die gaan komen. Ga je dit jaar nog meer muziek uitbrengen?
1: Ik denk het wel.
0: Dan hebben wij zeker binnenkort weer contact, Christina.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single aan.
1: Hier is mijn nieuwe single, Jongen uit een dorpje.

0: covered nummer uit 1970. De originele sessie natuurlijk van onze Corrie Konings. Dit keer met een geheel nieuw jasje eromheen ingegoten. Door Christina Lorena ingezongen. Jongen uit een dorpje, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En we hadden Christina aan de telefoon met nogmaals onze dank ervoor, Christina Lorena. Ik heb nu als laatste voor deze aflevering 321 aan de telefoon. John Heesakkers, goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: Ja, welkom bij Radio 80 terug, John.
1: Ja, gezellig.
0: Je hebt een nieuwe single uitgebracht. En wat kun je daar in het kort de luisteraars over vertellen, John?
1: Ja, ik heb een nieuwe single uitgebracht. Het is een oud koffertje van Frans Bauer van 1994, geloof ik. En het had zo mooi kunnen zijn als het. En natuurlijk in een nieuw jasje is het ook een beetje accordeon erin en zo. Dus
0: kijk.
1: Dat is de nieuwe single eigenlijk, ja.
0: En de bekende accordeonist heeft dat ingespeeld?
1: Harold Queens, ja.
0: Kijk, en ook een videoclip erbij, John?
1: Ja, die hebben we ook nog zelf gemaakt met mijn zoon.
0: Kijk, geweldig.
1: Dus ja, mag niet klagen. Dus ja, lekker singeltje.
0: YouTube, andere kanalen overal te bezichtigen.
1: Ja, alles te beluisteren. Ja, Spotify gaat heel goed.
0: Allemaal natuurlijk zoveel mogelijk streamen, beste luisteraars. En,
1: ja, tuurlijk. Ja, dat we weer mogelijk streams kijken. Dat zou het mooiste zijn.
0: John, je mag hem aankondigen.
1: Nou, goed. Beste luisteraars, hier op mijn nieuwe single. Het had zo mooi kunnen zijn. En jullie natuurlijk bedankt voor het promoten.

te hebben gezeten vandaag. En dat weten natuurlijk alle artiesten die in de uitzending een nieuw geliefde nummers te horen kwamen brengen. Ook mijn hartelijke dank. En dat waren de volgende artiesten op rij. Jan van Veldhoven, mijn dank. Quinty van Zieders, mijn dank. Michiel Rast, ook mijn hartelijke dank. Harm Koning, vandaag bij Radio 80 aan de telefoon, ook mijn dank. Ik had vandaag bij Gewoon Hollands aan de telefoon, Bram van der Ven. Ik had Menzo Kortland aan de telefoon bij Radio 80, mijn dank daarvoor. Tommy Tirol bij Radio 80, ook mijn dank. Ik had Jan Brink aan de telefoon vandaag, ook mijn hartelijke dank daarvoor. Chantal Luiten kwam haar single Ik voel me goed vandaag bij Radio 80 te horen brengen. Ook mijn dank aan Chantal Luiten. Natuurlijk Junior Bosman niet te vergeten, ook mijn hartelijke dank. Joris Sprenkels aan de telefoon, ook mijn dank daarvoor. Ik had Danny van Schoten bij

tenslotte horen we eventjes John Heesakkers, ook mijn dank. Ja, dan wil ik de rest van de medewerkers van dit radioprogramma even bedanken voor vandaag. Dat waren Dennis van de Kraan van Score Promotions, Willem de Wies van All For You Events, Janette de Wit van AP Artiesten Promotie, Geert Hakse van Showbiz Info, Maurice Edelenbosch van Ultimate Disc en natuurlijk Casper Jansen van Hit It Music. Mijn naam is Herman van Kampen. Ik ben van Herman van Kampen Artiesten Promotie. Dat zal je ongetwijfeld niet onopgemerkt zijn. En

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noord-Scherwoude.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
4: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
3: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan

0: Vakbond, Frank Pauw.
1: Dat er zoveel discriminerende, racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorgel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engelen Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorgel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en de exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Op de Alkmaarse Ringweg is de bestuurder van een auto in slaap gevallen. De auto raakte daardoor van de weg. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, ter hoogte van de Martin Luther Kingweg. De bestuurder raakte niet gewond en ook de schade aan de auto valt mee. Wel raakte een verkeersbord beschadigd. De politie deed wel onderzoek naar mogelijk alcohol- of drugsgebruik, maar daar was geen sprake van. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op zijn kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Schorrel zijn bezorgd over het wegvallen van deze publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is nog open tot 1 januari 2027. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie gestuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor de uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te houden. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente is dat wonen en dat mag niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket zit, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat met het COA in gesprek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakte maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie, die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.